0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Solvinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter vanwege het verbod op een overname door het Amerikaanse Kindrel. Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Iran de straat van Hormuz voortaan als drukmiddel kan inzetten. Sommige experts spreken van een strategische misrekening van de VS en Israël. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. En de demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Solvinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter vanwege het verbod op een overname door het Amerikaanse Kindrel. Staatssecretaris Aarts blokkeerde die deal vorige maand. Volgens het bureau Toetsing Investeringen kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. De zaak ligt nu bij de rechter. Solvinity zegt de zorgen van de overheid zeker serieus te nemen, maar wil nu meer duidelijkheid over het besluit. Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Iran de straat van Hormuz voortaan als drukmiddel kan inzetten. Volgens CNN heeft de oorlog Teheran laten zien hoeveel invloed het land heeft via de belangrijke handelsroute. Hoewel de zeestraat na het vredesakkoord vrijdag weer open moet, vrezen experts voor nieuwe blokkades. Iran heeft nu volgens hen nog genoeg wapens om de cruciale vaarroute te verstoren. Sommige experts spreken van een strategische misrekening van de VS en Israël. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. Het land kampt al jaren met zware internationale sancties en de oorlog heeft de situatie verder verslechterd. De overeenkomst moet vrijdag worden ondertekend. Daarna wordt er verder onderhandeld over een definitief vredesakkoord. Mogelijk mag Iran vanaf dan ook weer olie gaan verkopen. En de demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Rond 9 uur was het grootste deel van de demonstranten weer weg. Bij eerdere protesten moest de ME nog ingrijpen. Vanwege de aangekondigde actie had de gemeente het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Gorter sprak tijdens de avond met verschillende demonstranten. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook.
13: Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat.
14: Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Solvinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter vanwege het verbod op een overname door het Amerikaanse Kindrel. Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Iran de straat van Hormuz voortaan als drukmiddel kan inzetten. Sommige experts spreken van een strategische misrekening van de VS en Israël. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. En de demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Solvinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter vanwege het verbod op een overname door het Amerikaanse Kindrel. Staatssecretaris Aarts blokkeerde die deal vorige maand. Volgens het bureau Toetsing Investeringen kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. De zaak ligt nu bij de rechter. Solvinity zegt de zorgen van de overheid zeker serieus te nemen, maar wil nu meer duidelijkheid over het besluit. Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Iran de straat van Hormuz voortaan als drukmiddel kan inzetten. Volgens CNN heeft de oorlog Teheran laten zien hoeveel invloed het land heeft via de belangrijke handelsroute. Hoewel de zeestraat na het vredesakkoord vrijdag weer open moet, vrezen experts voor nieuwe blokkades. Iran heeft nu volgens hen nog genoeg wapens om de cruciale vaarroute te verstoren. Sommige experts spreken van een strategische misrekening van de VS en Israël. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. Het land kampt al jaren met zware internationale sancties en de oorlog heeft de situatie verder verslechterd. De overeenkomst moet vrijdag worden ondertekend. Daarna wordt er verder onderhandeld over een definitief vredesakkoord. Mogelijk mag Iran vanaf dan ook weer olie gaan verkopen. En de demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Rond 9 uur was het grootste deel van de demonstranten weer weg. Bij eerdere protesten moest de ME nog ingrijpen. Vanwege de aangekondigde actie had de gemeente het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Gorter sprak tijdens de avond met verschillende demonstranten. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Eratus Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Start de motor! De boerderij wacht!
9: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Solvinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter vanwege het verbod op een overname door het Amerikaanse Kindrel. Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Iran de straat van Hormuz voortaan als drukmiddel kan inzetten. Sommige experts spreken van een strategische misrekening van de VS en Israël. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. En de demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Eratis Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratis Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eratiswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Verhuur je een vakantieverblijf? Plaats je accommodatie op Casarento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Solvinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter vanwege het verbod op een overname door het Amerikaanse Kindrel. Staatssecretaris Aarts blokkeerde die deal vorige maand. Volgens het bureau Toetsing Investeringen kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. De zaak ligt nu bij de rechter. Solvinity zegt de zorgen van de overheid zeker serieus te nemen, maar wil nu meer duidelijkheid over het besluit. Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Iran de straat van Hormuz voortaan als drukmiddel kan inzetten. Volgens CNN heeft de oorlog Teheran laten zien hoeveel invloed het land heeft via de belangrijke handelsroute. Hoewel de zeestraat na het vredesakkoord vrijdag weer open moet, vrezen experts voor nieuwe blokkades. Iran heeft nu volgens hen nog genoeg wapens om de cruciale vaarroute te verstoren. Sommige experts spreken van een strategische misrekening van de VS en Israël. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. Het land kampt al jaren met zware internationale sancties en de oorlog heeft de situatie verder verslechterd. De overeenkomst moet vrijdag worden ondertekend. Daarna wordt er verder onderhandeld over een definitief vredesakkoord. Mogelijk mag Iran vanaf dan ook weer olie gaan verkopen. En de demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Rond 9 uur was het grootste deel van de demonstranten weer weg. Bij eerdere protesten moest de ME nog ingrijpen. Vanwege de aangekondigde actie had de gemeente het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Gorter sprak tijdens de avond met verschillende demonstranten. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Eratus Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
6: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Solvinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter vanwege het verbod op een overname door het Amerikaanse Kindrel. Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Iran de straat van Hormuz voortaan als drukmiddel kan inzetten. Sommige experts spreken van een strategische misrekening van de VS en Israël. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. En de demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Eratus Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Een grote brand heeft in het Brabantse Rijen een vrijstaand woonhuis verwoest. Het vuur is nog niet geblust en een deel van het pand is ingestort. Over slachtoffers is nog geen duidelijkheid. Mogelijk bevindt zich nog iemand in de woning, maar de brandweer kan vanwege verder instortingsgevaar niet naar binnen. Om een beeld te krijgen van de situatie is een drone ingezet. Het vuur in Rijen trok veel bekijks. In Noord-Macedonië is anderhalve week geleden een Nederlandse man aangehouden in verband met mensenhandel, mensensmokkel en illegale medicijnen in de regio Rotterdam. Nederland heeft om zijn uitlevering gevraagd. De aanhouding volgt op een onderzoek dat eind vorig jaar begon. In Capelle aan de IJssel werden toen twee Colombiaanse sekswerkers aangetroffen in een woning. Een van hen werd onwel en overleed. De verdachte zou hun vervoer en verblijf hebben geregeld. Hij is niet betrokken bij de dood van de vrouw. Eduardo Bolsonaro, de zoon van de Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro, moet ruim 4 jaar de cel in. Hij is schuldig bevonden omdat hij Amerika had gevraagd zijn vader te helpen met sancties voor de rechters van het hof. Bolsonaro junior is oud-parlementslid. Zijn vader kreeg 27 jaar cel wegens poging staatsgreep. Het Braziliaanse Hoge Rechtshof verwijt Bolsonaro junior dat overzees lobbyen tegen zijn eigen land ingaat tegen zijn taak als politicus. SpaceX is nu het op 4 na meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk neemt AI-coderingsbedrijf Cursor over voor $60 miljard, waarmee het nu de beurswaarde van Amazon heeft ingehaald. Het bedrag wordt betaald in aandelen. SpaceX ging eergisteren naar de beurs en is inmiddels ruim $2,8 biljoen waard. Naast zijn positie in de ruimtevaart kan het ook het grootste telecombedrijf ter wereld worden. Het weer. Hier en daar zonnig, verder bewolkt met kans op wat lichte regen. Maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
9: 24 uur per dag het beste van Nederlandse bodem.
10: Warning sounds like this is the sound.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Een grote brand heeft in het Brabantse Rijen een vrijstaand woonhuis verwoest. Het vuur is nog niet geblust en een deel van het pand is ingestort. In Noord-Macedonië is anderhalve week geleden een Nederlandse man aangehouden in verband met mensenhandel, mensensmokkel en illegale medicijnen in de regio Rotterdam. Nederland heeft om zijn uitlevering gevraagd. Eduardo Bolsonaro, de zoon van de Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro, moet ruim 4 jaar de cel in. Hij is schuldig bevonden omdat hij Amerika had gevraagd zijn vader te helpen met sancties voor de rechters van het hof. SpaceX is nu het op 4 na meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk neemt AI-coderingsbedrijf Cursor over voor $60 miljard, waarmee het nu de beurswaarde van Amazon heeft ingehaald. Het weer, hier en daar zonnig, verder bewolkt met kans op wat lichte regen. Maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
1: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
0: Oh ja?
1: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
0: Klinkt goed.
2: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Polderpop Radio.
7: Dit is Polderpop Radio. Wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
8: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
9: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Een grote brand heeft in het Brabantse Rijen een vrijstaand woonhuis verwoest. Het vuur is nog niet geblust en een deel van het pand is ingestort. Over slachtoffers is nog geen duidelijkheid. Mogelijk bevindt zich nog iemand in de woning, maar de brandweer kan vanwege verder instortingsgevaar niet naar binnen. Om een beeld te krijgen van de situatie is een drone ingezet. Het vuur in Rijen trok veel bekijks. In Noord-Macedonië is anderhalve week geleden een Nederlandse man aangehouden in verband met mensenhandel, mensensmokkel en illegale medicijnen in de regio Rotterdam. Nederland heeft om zijn uitlevering gevraagd. De aanhouding volgt op een onderzoek dat eind vorig jaar begon. In Capelle aan de IJssel werden toen twee Colombiaanse sekswerkers aangetroffen in een woning. Een van hen werd onwel en overleed. De verdachte zou hun vervoer en verblijf hebben geregeld. Hij is niet betrokken bij de dood van de vrouw. Eduardo Bolsonaro, de zoon van de Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro, moet ruim 4 jaar de cel in. Hij is schuldig bevonden omdat hij Amerika had gevraagd zijn vader te helpen met sancties voor de rechters van het hof. Bolsonaro junior is oud-parlementslid. Zijn vader kreeg 27 jaar cel wegens poging staatsgreep. Het Braziliaanse Hoge Rechtshof verwijt Bolsonaro junior dat overzees lobbyen tegen zijn eigen land ingaat tegen zijn taak als politicus. SpaceX is nu het op 4 na meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk neemt AI-coderingsbedrijf Cursor over voor $60 miljard, waarmee het nu de beurswaarde van Amazon heeft ingehaald. Het bedrag wordt betaald in aandelen. SpaceX ging eergisteren naar de beurs en is inmiddels ruim $2,8 biljoen waard. Naast zijn positie in de ruimtevaart kan het ook het grootste telecombedrijf ter wereld worden. Het weer. Hier en daar zonnig, verder bewolkt met kans op wat lichte regen. Maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Polderpop Radio.
10: Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld-Giessendam 5 minuten oponthoud. En op de A16 Breda richting Rotterdam. Bij Zevenbergse Hoek nog 10 minuten vertraging.
11: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: met Jacco Hagoort.
1: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
2: Polderpop Radio.
3: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en...

Ze is geboren in Ardmore, Oklahoma. En dat ligt natuurlijk weer in de Verenigde Staten. Zul je zeggen, is dat dan wel een polderpopje? Jawel, want ze woont sinds 1970 samen met haar Nederlandse echtgenoot in het Nederlandse Geleen. Ik heb het over Laurie Spee van 1 september 1946. Hier is How Many Times...

Uit 1982, Laurie Spee en How Many Times. Het nummer is trouwens afkomstig van het album Behind Those Eyes.

0: Radio.
1: Weerbericht.
2: De komende uren droog met in het oosten even wat zonneschijn. Vanuit het zuidwesten is er toenemende bewolking met kans op een bui, vooral in het noorden en midden van het land. In het zuiden valt de minste neerslag en blijft het verder overwegend droog. Ook vanmiddag bewolkt met af en toe regen bij een matige en aan de westkust vrij krachtige zuidwestenwind. De maxima liggen vandaag tussen de 19 en 22 graden. Later in de middag meer zon en droge periode. In het zuidoosten kan het dan zelfs 25 graden worden. Vanavond afwisselend wolkenvelden en zon en vrijwel overal droog. De wind neemt in kracht af en het kwik zakt vannacht naar een graad of 15. Morgen zonnig en zomers warm met temperaturen tot 26 graden aan de kust tot net boven de 30 in het zuidoosten. De Waddeneilanden zijn de uitzondering, daar blijft het morgen een graad of 21. Vrijdag opnieuw tropisch warm tot 34 graden, verder drukkend met later kans op flinke onweersbuien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

Dankzij de beste zangers van Nederland is ze toch heel populair geworden hier bij ons. Davina Michel, je hoorde ze met Hyper. En wat denk je onder andere dat ze heeft gedaan daar op het Eurovisie Songfestival in 2022, daar in Ahoy, Rotterdam. Nou, dat was ook niet mis, dacht ik zo. Davina Michel op Polderpop Radio.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Een grote brand heeft in het Brabantse Rijen een vrijstaand woonhuis verwoest. Het vuur is nog niet geblust en een deel van het pand is ingestort. In Noord-Macedonië is anderhalve week geleden een Nederlandse man aangehouden in verband met mensenhandel, mensensmokkel en illegale medicijnen in de regio Rotterdam. Nederland heeft om zijn uitlevering gevraagd. Eduardo Bolsonaro, de zoon van de Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro, moet ruim 4 jaar de cel in. Hij is schuldig bevonden omdat hij Amerika had gevraagd zijn vader te helpen met sancties voor de rechters van het hof. SpaceX is nu het op 4 na meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk neemt AI-coderingsbedrijf Cursor over voor $60 miljard, waarmee het nu de beurswaarde van Amazon heeft ingehaald. Het weer. Hier en daar zonnig, verder bewolkt met kans op wat lichte regen. Maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A73, Nijmegen richting Maasbracht, tussen Kuik en Boksmeer heb je nu 10 minuten vertraging.
5: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio. Met Jacco Hagoort.
1: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
2: Polderpop Radio.
3: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en...
4: Radio.
5: Hardware, children's wear, ladies' lingerie. Oh, good morning, Mr. Tyler. Going down.

0: Radio.
1: Deze man mag natuurlijk niet ontbreken op Polderpop Radio. De man, de Golden Voice en de Golden Mic. Ik heb het natuurlijk over Leen Huizer, oftewel Lee Towers. And I can see clearly now. Right on, baby. Yeah, op Polderpop Radio.

Lee Towers en I Can See Clearly Now uit 1982. En de plaat die bereikt als hoogste notering in de Nederlandse hitparade. De nummer 10. De allergrootste hit voor Lee Towers was een duet samen met Anita Meijer. Met Run To Me kwamen ze op nummer 1 terecht als hoogste notering. Lee Towers, gedraaid hier op Polderpop Radio.

Radio. In de ochtendshow van Polderpop Radio is het weer tijd geworden voor een nummer 1 hit uit het verleden. En dat is nogal wel van een zangeres afkomstig uit Best. Althans, daar is ze geboren. José Hubé, I Will Follow Him.

We kennen het nummer ook van Little Peggy March. I Will Follow Him. Dit was de versie van José. En José kennen we natuurlijk weer van Luf. 1 week op 1 in 1982.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Keizer Naruhito en keizerin Masako van Japan zijn in Nederland voor een driedaags staatsbezoek. Op de eerste dag leggen ze een krans bij het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. De relatie tussen Nederland en Japan duurt al 426 jaar. Die geschiedenis kent ook zwarte bladzijden. Van 1942 tot 1945 bezette Japan Nederlands-Indië, waarbij duizenden mensen in kampen zaten. Keizer Naruhito wil het wederzijds begrip verdiepen en een geest van vrede bewaren. De belangrijke verkeersader A44 in Zuid-Holland gaat komende vrijdag voor bijna 2 weken dicht. Het verkeer is in de spits dan tot een uur langer onderweg. Na bijna 90 jaar wordt het Lisserweg-viaduct op de A44 vervangen door Rijkswaterstaat. Tijdens de 11-daagse afsluiting wordt het verkeer omgeleid. De komende jaren worden daar ook het hoofdvaartviaduct, de Kaagbrug en het spoorwegviaduct vernieuwd. Op woensdag 1 juli om 6 uur 's ochtends gaat de A44 weer open. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in de provincie Utrecht is voor het eerst hoger dan die in Noord-Holland. Volgens het CBS komt de gemiddelde WOZ-waarde uit op €439.000, 10,3% meer dan vorig jaar. De landelijke stijging is geen verrassing. De WOZ-waardes zijn door de gemeente voor dit fiscale jaar met 10,6% verhoogd, maar het CBS heeft nu gemiddeld een iets lager WOZ-cijfer berekend. Een grote brand heeft in het Brabantse Rijen een vrijstaand woonhuis verwoest. Er wordt nog steeds geblust en een deel van het pand is ingestort. Over slachtoffers is geen duidelijkheid. Mogelijk bevindt zich nog iemand in de woning, maar de brandweer kan door het instortingsgevaar niet naar binnen. Om een beeld te krijgen van de situatie is een drone ingezet. Het weer. Hier en daar zonnig, verder bewolkt met kans op wat lichte regen. Maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Kuik en Boksmeer heb je nu 10 minuten vertraging.
4: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen. Het

0: met Jacco Hagoort.
1: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
2: Polderpop Radio.
3: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en... Radio.

Op Polderpop Radio gaan we nu luisteren naar Ilse de Lange, de dame uit Almelo. Of is dat weer die hele flauwe grap die je dan weer maakt? Hier is Ilse de Lange met I Will Help You.

0: Radio.
1: Weerbericht.
2: De komende uren droog met in het oosten even wat zonneschijn. Vanuit het zuidwesten is er toenemende bewolking met kans op een bui, vooral in het noorden en midden van het land. In het zuiden valt de minste neerslag en blijft het verder overwegend droog. Ook vanmiddag bewolkt met af en toe regen bij een matige en aan de westkust vrij krachtige zuidwestenwind. De maxima liggen vandaag tussen de 19 en 22 graden. Later in de middag meer zon en droge periode. In het zuidoosten kan het dan zelfs 25 graden worden. Vanavond afwisselend wolkenvelden en zon en vrijwel overal droog. De wind neemt in kracht af en het kwik zakt vannacht naar een graad of 15. Morgen zonnig en zomers warm met temperaturen tot 26 graden aan de kust tot net boven de 30 in het zuidoosten. De Waddeneilanden zijn de uitzondering, daar blijft het morgen een graad of 21. Vrijdag opnieuw tropisch warm tot 34 graden, verder drukkend met later kans op flinke onweersbuien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: op radio.
1: Haar naam is Michelle Davina Hoogendoorn, geboren in Nieuwekerk aan den IJssel op 12 november 1995. Ze is bekend geworden onder de artiestennaam Davina Michelle. Hier is ze met I Won't Let Go.

Davina Michel was dat en I Won't Let Go op plaats stamt uit 27 september 2024. Hoogste notering in de Nederlandse hitparade nummer 13. Het was zelfs toen de tijd alarmschijf en ze stond 17 weken genoteerd. Davina Michel op Polderpop Radio.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Keizer Naruhito en keizerin Masako van Japan zijn in Nederland voor een 3-daags staatsbezoek. Op de eerste dag leggen ze een krans bij het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. De belangrijke verkeersader A44 in Zuid-Holland gaat komende vrijdag voor bijna 2 weken dicht. Het verkeer is in de spitsstand tot 1 uur langer onderweg. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in de provincie Utrecht is voor het eerst hoger dan die in Noord-Holland. Volgens het CBS komt de gemiddelde WOZ-waarde uit op €439.000, 10,3% meer dan vorig jaar. Een grote brand heeft in het Brabantse Rijen een vrijstaand woonhuis verwoest. Er wordt nog steeds geblust en een deel van het pand is ingestort. Het weer, hier en daar zonnig, verder bewolkt met kans op wat lichte regen. Maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits komt langzaamaan op gang. Wat opvalt is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij Hilversum Noord is een ongeluk gebeurd en hierdoor zijn 2 rijstroken dicht. En dat kost je 3 kwartier. En op de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Malden en Boksmeer 1/2 uur oponthoud.
5: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen. Het

0: Radio. Met Jacco Hagoort.
1: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
2: Polderpop Radio.
3: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en...
4: Radio.

3 weken lang op nummer 1 van de Nederlandse hitparade in 2000, helemaal precies te zijn. Ze kwamen de hitparade binnen op 1 juli 2000. 18 weken totaal stonden ze genoteerd. Crassup and I Would Stay. Het kwam allemaal van het album Nothing Less. Een album dat uitkwam op 13 mei 2000. En dat 10 weken op nummer 1 stond. En maar liefst 68 weken genoteerd stond in de albumlijst van Nederland.

Misschien was het gisteravond inderdaad zo'n avond dat je iets te veel gezelligheid hebt gehad, iets te veel hebt gedronken, iets te veel hebt gesmokt, oftewel gerookt. En dan zal ik maar eventjes met Alexander Cully te spreken zeggen, I'll never drink again, I'll never smoke again. Nou, dat was toen de tijd in de jaren 70 en een grote hit dus voor Alexander Cully. Gezellig om nog eens een keer te draaien, alhoewel gezellig tussen aanhalingstekens. I'll never drink again op Polderpop Radio.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Keizer Naruhito en keizerin Masako van Japan zijn in Nederland voor een driedaags staatsbezoek. Op de eerste dag leggen ze een krans bij het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. De relatie tussen Nederland en Japan duurt al 426 jaar. Die geschiedenis kent ook zwarte bladzijden. Van 1942 tot 1945 bezette Japan Nederlands-Indië, waarbij duizenden mensen in kampen zaten. Keizer Naruhito wil het wederzijds begrip verdiepen en een geest van vrede bewaren. Een specialistisch team gaat vandaag zoeken naar de bewoner van het pand in het Brabantse Rijen dat volledig is afgebrand. Het vuur is geblust. Volgens omwonenden is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. Tijdens het blussen is een deel van het huis ingestort. Door het instortingsgevaar kon de brandweer de woning niet betreden. De politie houdt het gebied rond de afgebrande woning afgeschermd. De belangrijke verkeersader A44 in Zuid-Holland gaat komende vrijdag voor bijna 2 weken dicht. Het verkeer is in de spits dan tot een uur langer onderweg. Na bijna 90 jaar wordt het Lisserweg-viaduct op de A44 vervangen door Rijkswaterstaat. Tijdens de 11-daagse afsluiting wordt het verkeer omgeleid. De komende jaren worden daar ook het hoofdvaartviaduct, de Kaagbrug en het spoorwegviaduct vernieuwd. Op woensdag 1 juli om 6 uur 's ochtends gaat de A44 weer open. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in de provincie Utrecht is voor het eerst hoger dan die in Noord-Holland. Volgens het CBS komt de gemiddelde WOZ-waarde uit op €439.000, 10,3% meer dan vorig jaar. De landelijke stijging is geen verrassing. De WOZ-waardes zijn door de gemeente voor dit fiscale jaar met 10,6% verhoogd. Maar het CBS heeft nu gemiddeld een iets lager WOZ-cijfer berekend. Het weer. Hier en daar zonnig, verder bewolkt met kans op wat lichte regen. Maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A73 Nijmegen richting Maastricht heb je bij Boksmeer nog een half uur vertraging. Het wegdek is daar kapot en de rechte rijstrook is dicht.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.

Golden Earrings, die namen hun eerste single Please Go Up in een Nederlandse platenstudio, maar daar waren ze niet helemaal tevreden mee. En daarom weken ze uit naar de Engelse opnamestudio van het label Pye Records. En dan namen ze hun tweede single op, het plaatje dat we zojuist hoorden uit 1966, The Golden Earrings and That Day. Het is weer twee uurtjes Boomertime op Polderpop Radio. En we gaan weer lekker op de vinyltour met het Hitmuseum. En u weet het, de Beatles altijd tweede plaat in het eerste uur. Een nummer dat ze opnamen op 1 juli 1963... onder leiding van opnametechnicus Norman Smith in de Abbey Road Studio. Diezelfde Norman Smith die zou in 1971 nog een eigen muzikale carrière beginnen als Hurricane Smith. Het was de geboorte van een tijdperk trouwens. Jazeker vrienden, want het was het nummer She Loves You. En de eerste oefeningen van dit nummer werd er nog gezongen. She Loves You, yes, yes, yes. Maar daar was John Lennon totaal niet over tevreden. En hij vervangt het yes, yes door het yeah, yeah, yeah. De geboorte van een tijdperk. She Loves You.

de komende twee uurtjes draaien we natuurlijk weer op 33 en 45 toeren vinyl. Hier in het Hitmuseum op Polder op Radio. Met straks onder andere Roy Orbison. Zometeen de Outsiders, Elvis Presley, Buddy Holly en nog heel veel meer leuks vinden. Cliff Richard en The Shadows, die namen ons mee terug naar september 1960. Het werd een nummer 3 hit in Engeland en Cliff vond het zijn return to rock and roll. 9 times out of 10. Tellen we daar 6 jaartjes op. Komen we uit de 1966 met Christopher Frederick Andrews, oftewel Chris Andrews. 24 jaar was hij in 1966 en dit was zijn allergrootste hit.

Veel artiesten uit de jaren 50 en de jaren 60 kwamen helaas tragisch om het leven bij een vliegtuigongeluk. Zoals Buddy Holly, Patsy Cline, de Big Bopper, Ritchie Valens en ook deze artiest, Ricky Nelson. Hij bezat een eigen vliegtuig, een oude DC-3 die nogal erg gammel in elkaar zat en die vaak defecten vertoonde. En helaas stortte het toestel in 1985 neer, waarbij alleen de twee piloten het overleden en Ricky Nelson helaas bij om het leven kwam. We gingen terug naar 1959. En dat deden we met Ricky Nelson en Just a Little Too Much. Een nummer dat geschreven werd door Johnny Burnett. En wat ook op de plaat werd gezet later in 1972 door Olivia Newton-John. En in 1978 zelfs nog door The Troggs. Roy Orbison, uw vrienden, in het programma. In de middag zit Roy Orbison samen met Bill Dees te werken aan een aantal nummers. Als de vrouw van Roy Orbison, Claudette, bij de heren komt en vraagt aan Roy om wat geld om uit te gaan. Bill Dees, die kijkt zo eens naar de knappe Claudette en die werkt dan op A Pretty Woman Never Needs Any Money. En dat was de basis voor dit nummer uit 1964. Pretty Woman van Roy Orbison.

Nederlands talent uit Amsterdam, de band van Wladimir Tax, want zo heet hij eigenlijk. Hij noemde zichzelf Wally. Je hoorde hem trouwens ook op de mondharmonica uit dit nummer. En natuurlijk Ronnie Splinter. Touch kwam uit het jaar 1966 en werd uitgebracht op het Relax label. We draaiden single 45016 van Relax. En Relax was weer een sublabel van de Nederlandse platenmaatschappij Iramak. Nou was Willem Oduis, die was manager van de Outsiders en tevens directeur trouwens van het platenlabel Relax. Maar hij had niet zo heel erg veel op met de muziek van de Outsiders.

Outsiders. Willem Duis is ooit aanwezig bij de opnames van een van de nummers van de Outsiders. En hij is al vrij snel weg. Hij heeft het maar een paar minuten volgehouden. En toen iemand hem vroeg van wat vind je nou van die jongens, zei hij alleen maar van wat kunnen ze toch ontzettend veel herrie maken. We gaan naar 1961 en dat doen we met The Shadows en The Savage.

Shake, Rattle and Roll is een nummer dat origineel dateert uit 1954. Werd het uitgebracht door Joe Turner. En in datzelfde jaar, 1954, wordt het ook op de plaat gezet door Bill Haley en The Comets. Dit was de versie uit 1956 van Elvis Presley, Shake, Rattle and Roll. Elvis was net in dat jaar 1956 voor $25,000 vertrokken van platenlabel Sun Records naar RCA Records. RCA Radio Corporations of America. 1967 nu met een nummer van Hermans. Dat ook alweer gecoverd was, want dat was origineel van de New Vaudeville Band. Heette There's a Kind of Hush. Een nummer dat in 1976 ook uitgebracht werd door de Carpenters. Maar wat in 1966 ook op de plaat werd gezet door een heel leuk bandje. Dat heette Gary and the Hornets. En de bandleden van Gary and the Hornets waren respectievelijk 14, 11 en 7 jaar oud. Dit is de versie uit 1967 van Herman's Hermits.

nummer van Buddy Holly dat je niet zo vaak hoort. Mailman, Bring Me No More Blues. Nummer dat hij opnam op 20 juni 1957. Wat uitgebracht werd als de B-kant van de single Words of Love. Van Mailman, Bring Me No More Blues kwam in het jaar 1957 ook een versie uit van de band The Diamonds. We gaan weer naar een heel leuk duo, Peter and Gordon. Met een nummer dat geschreven werd door Del Shannon. Eigenlijk voor Lloyd Brown, maar het is nooit opgenomen. En daardoor kwam het nummer bij Peter and Gordon terecht. We gaan naar 1964 met I Go to Pieces. MUZIEK

Dit zijn de Small Faces met een nummer dat uitgebracht werd op 2 december 1967. Dus wat eigenlijk in 1968 een hit werd. De Small Faces en Tin Soldier, een nummer dat geschreven werd door bandlid Steve Marriott. Die schreef het eigenlijk voor zangeres Pippi Arnold. Maar uiteindelijk vindt Steve Marriott het toch zo'n goed nummer dat de band het zelf opneemt. En als doekje voor het bloeden mocht zangeres Pippi Arnold op dit nummer de achtergrondzang waarnemen. De meeste luisteraars van het Hitmuseum, dat zijn natuurlijk boomers, zijn de mensen geboren in de periode 1945 tot 1965. En de meeste boomerboys, die moesten vroeger altijd in militaire dienst. En dat was natuurlijk ook voor mij het geval. In 1976 mocht ik als infanterist dienen in het 48e Panzerinfanteriebataljon op de Koning Willem I-kazerne in Den Bosch. En waarom heb ik het daarover? Omdat de Showless in 1962 daar een heel leuk plaatje over maakte. De Showless, een bandje dat nog bestaan heeft tot 1982. Zoals ik al zei, 1962. De Showless, en die hebben het over.

1967. Het jaar van de Summer of Love in San Francisco. De hippies met bloemen in hun haar. En ook dit plaatje van de Turtles. De grote hit trouwens van de Turtles, dat was Happy Together. Maar ook deze vrienden, hè, is een hele leuke om weer eens terug te horen op de radio. In het Boomertime programma, het Hit Museum hier op Polypop Radio. Dat was She'd Rather Be With Me. Mocht u een plaatje willen horen uit de jaren 50 of de jaren 60, wat u terugbrengt naar uw jeugd, kun je het altijd even laten spelen in het Hit Museum. Gewoon even mailen naar polypophenk@gmail.com. En dan ga ik hem mee terugnemen naar 1961. Een plaatje dat 15 weken in de Billboard Hot 100 stond, daar een tweede plaats haalde en in Nederland in de hitlijst van het blad Muziek Express in 1961 de 14e plaats haalde. Poetry in Motion van Johnny Tillotson.

Peter Koelewijn op zijn Egmond gitaar was onlangs in Geldrop nog een tentoonstelling van al die in Nederland gebouwde Egmond gitaren. Peter Koelewijn nam ons terug naar 1960 en dat deed hij met Ga Peter Ga. Dat was de B-kant van zijn vierde single die hij uitbracht, Laat Me Los. We gaan even ruimte maken voor het nieuws en de commercials. En dan ben ik bij u terug met nog een uurtje heerlijk Boomer Time Hit Museum. Met muziek van onder andere, even kijken, wat ligt er aan? De Rolling Stones uiteraard. We hebben nog één keer Buddy Holly, de Q65, Fats Domino. Even kijken, nog een keer de Turtles. Oh, een hele mooie nog van de Jerry Lee Lewis. En op verzoek weer een lekker big band of dat jazzplaatje. Dat allemaal straks in het tweede uur. Het eerste uurtje, dat sluiten we af met een plaatje uit het jaar 1968. Oh, dat is een heerlijk nummer, vrienden. Kan je lekker mee afsluiten in het eerste uurtje. En je alvast opwarmen voor het tweede uurtje Hitmuseum. Dat zijn de Zombies en de Time of the Seasons. Tot zometeen in het tweede uur van Polderpop Radio's Hitmuseum. Het programma voor de boomergeneratie.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het kabinet wil binnen nu en 4 jaar minder afhankelijk zijn van de VS voor de veiligheid van het Nederlands grondgebied. Dat schrijft minister Berendsen in zijn internationale veiligheidsstrategie aan de Tweede Kamer. Op het gebied van inlichtingen en verdediging tegen ballistische raketten wordt daarvoor samengewerkt met Europese partners. De Europese defensieindustrie moet over 4 jaar van de belangrijkste conventionele wapensystemen een volwaardige eigen versie kunnen maken of die in ontwikkeling hebben. Nederland verkent onder meer de mogelijke samenwerking met Frankrijk voor nucleaire bewapening. In de Amerikaanse staat Texas is een klein vliegtuigje neergestort op een snelweg. 1 persoon is overleden, zeker 5 mensen raakten gewond. Het vliegtuigje was rond 1:15 vannacht Nederlandse tijd vertrokken vanuit Mexico naar Austin in Texas. Boven Laredo, zo'n 380 kilometer verderop, kreeg het toestel technische problemen. Toen het vliegtuigje neerstortte, werd ook een rijdende auto geraakt. De oorzaak van de crash wordt onderzocht. Bijna 250.000 werknemers onder de 30 wil eigenlijk fulltime aan de slag. Op dit moment heeft ruim de helft van de jonge werknemers een fulltime baan. De onderbenutting is volgens onderzoek het grootst in de zorg en het onderwijs. Veel jongeren zitten structureel vast aan te kleine contracten. Er blijft ook veel jong arbeidspotentieel in de logistiek, horeca, verkoop en paramedische dienstverlening onbenut. Een specialistisch team gaat vandaag zoeken naar de bewoner van het pand in het Brabantse Rijen dat volledig is afgebrand. Het vuur is geblust. Volgens omwonenden is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. Tijdens het blussen is een deel van het huis ingestort. Door het instortingsgevaar kon de brandweer de woning niet betreden. De politie houdt het gebied rond de afgebrande woning afgeschermd. Het weer. Af en toe wat regen, verder zonnig met maxima tot 25 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A73 Nijmegen richting Venlo heb je bij Boxmeer nog 10 minuten vertraging. Het wegdek is daar kapot en daardoor is de rechte rijstrook dicht.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.

Ah, dit is zo'n heerlijke Nederbeat Evergreen. Uit het jaar 1966, The Hunters. De band met onder andere Jan Akkerman en zijn broer Kokkie Akkerman. The Russian Spy and I. Welkom terug bij het tweede uurtje van het Polderpop Radio Hit Museum. Met Boomer Time, vrienden. Nog een uurtje muziek uit de 50s en de 60s. Jij zit er natuurlijk weer klaar voor. Wat zei je? Oh, je zit er al een uur klaar voor. Nou, dat zijn mooie vrienden. Want we gaan naar de Rolling Stones. Ik heb deze keer meegenomen de LP December's Children and Everybody's. Een LP die ze uitbrachten op 3 december 1965. Daar staat een song op die origineel was van Muddy Waters uit juli 1960. De Stones, die deden het in 1965 met Look What You've Done.

heerlijke rock and roll, de vrienden van Johnny Preston. Hij overleed helaas in 2011 op 71-jarige leeftijd. Dit plaatje kwam uit het jaar 1960 en het was de opvolger van The Running Bear. Het nummer dat heette The Cradle of Love. We gaan nog één keer terug naar Buddy Holly. En je kan de muzikale carrière van Buddy Holly ken je in principe in drie delen verdelen. Dat is zijn eerste solo plaatjes die hij maakte voor het Decca-label die niet succesvol waren. Daarna komt zijn periode in de band The Crickets die wel succesvol was. En de laatste periode tot aan zijn dood, dat was weer een solo periode waarbij hij singeltjes maakte op het Coral-label. We gaan weer terug naar die eerste solo periode van Buddy Holly. Dat was in het jaar 1956. Buddy Holly besluit een aantal nummers op te nemen voor platenmaatschappij Decca. Ze worden uitgebracht, maar het worden helaas geen hits. Buddy Holly scoort pas hits als hij zanger wordt van de Crickets. En ze de tweede versie met de Crickets op te nemen van That'll Be The Day. Want dat nummer had hij al een keer eerder opgenomen voor Decca Records. Decca springt er natuurlijk op in en die gaat al die oude nummers die hij in 1956 voor Decca al een keer had opgenomen opnieuw uitbrengen. Zodat er verschillende opnames van Buddy Holly langs elkaar in de hitlijst komen te staan. We gaan nog één keer terug naar die periode dat hij de plaatjes opnam voor het Decca-label. Die dus in het eerste instantie in 1956 geen hit werden. Dat is een van die nummers uit van dat Decca-label, Buddy Holly. Dat is Blue Days en Black Nights.

Lee Lewis, 1957. En dat uitgebracht werd door Jerry Lee Lewis op Sun Records 267. Dit was It'll Be Me in de 1962 uitvoering van Cliff Richard. Tijd weer voor Nederbeat, vrienden, van de Q65. Die brachten in 1966 hun tweede single uit. Dat was The Life I Live. Besloten werd door de platenmaatschappij om het plaatje ook in Engeland uit te brengen. En daarvoor bedachten de Q65 in samenwerking met het muziekmaanblad Muziek Express een stunt. Ze zouden zogenaamd met een rubberboot van Nederland naar Engeland varen en daar hun plaatje gaan promoten. Nou, uiteraard, ze vertrekken vanaf het strand met natuurlijk de nodige fotografen van Muziek Express erbij. Maar als ze een paar honderd meter de zee op zijn, worden ze gewoon opgepikt door een schip. En worden ze ook weer een paar honderd meter voor de Engelse kust, worden ze weer van het schip afgezet met het rubberbootje. En peddelen ze naar Engeland, alsof ze het hele stuk tussen Nederland en Engeland met dat rubberbootje hadden gedaan. Nou was besloten om het plaatje te gaan promoten in Engeland. En dat zouden ze gaan doen bij de Engelse piratenzender Radio City. Radio City die zond uit vanaf een oud verlaten Engels oorlogsfort dat in de Theemsmonding stond. Het fort was van 1958 verlaten door de Engelse militairen. Het had een aantal jaren onbewoond gestaan. En in 1964 besluit Radio City het fort te gebruiken voor de uitzendingen van haar programma's. De Q65 die klimt aan boord van het fort, wat ook nog een beetje halsbrekende toeren was, want het waren ladders van zeker zo'n 20 meter hoog. En het plaatje wordt natuurlijk volop gepromoot en is natuurlijk ook regelmatig op de zender te horen. Als de Q65 terug is in Nederland, dan wordt ze gevraagd van hoe was dat bij Radio City? Hebben jullie daar een interview kunnen doen en alles? Nou, moet ik er even bij zeggen. Radio City, het was een mannengemeenschap waar het woordje hygiëne nou niet bepaald voorop stond. Niet bepaald.

heerlijk meezwijgen nummer in dit hebben. Make It Easy On Yourself, geschreven door Burt Bacharach en Hal David. In 1962 voor het eerst op de plaat gezet door Jerry Butler. En dit was de uitvoering uit augustus 1965 van de Walker Brothers. Een van de vaste gasten in het Polderpop Radio Hit Museum. En muziek voor de boomer generatie, dat is natuurlijk Fats Domino. Fats gaat ons mee terugnemen naar 1958. Met een nummer dat toch wel door heel veel artiesten is opgenomen. Een beetje te veel om ze allemaal op te gaan noemen. Dus daarom Fats Domino en When the Saints Go Marching In.

categorie Indo-rock, Ruud en Riem de Wolf. De Blue Diamonds uit november 1961. Little Ship was een van hun grootste hits. Ze stond al liefst een half jaar in de hitlijsten van onder andere Tijd voor Teenagers en van het blad Muziek Express. We draaien van allerhande soorten muziek. Straks hebben we nog een, op verzoek een heel leuk big band plaatje. Een soort meer jazzmuziek. Maar dat komt zo meteen. Eerst gaan we naar I'm Your Hoochie Coochie Man. Een nummer dat geschreven werd door Willie Dixon. En dat voor het eerst op de plaat werd gezet in 1954 door Muddy Waters. Ah, ik heb voor jullie een hele leuke uitvoering van dit nummer gevonden. Van I'm Your Hoochie Coochie Man. Dat is van de Manfred Man. En die nemen ons mee naar 1964.

nummer dat in 1924 al voor de eerste keer op de plaat werd gezet. Dat is 101 jaar geleden, vrienden, door Gertrude Ma Rainey. Dit was de versie van Jerry Lee Lewis, de man met zijn pumping piano. Hij speelde trouwens niet alleen met zijn handen, maar soms ging hij bovenop het instrument zitten en speelde hij zelfs met zijn voeten, vrienden. Ja, C.C. Rider. We blijven even in de jaren 50, want dat doen we met een man die overleed op 9 mei 2020 op 87-jarige leeftijd. Richard Pennyman, oftewel Little Richard. Met een nummer dat hij zelf schreef, vrienden. Keep on knockin'.

0: in het Polderpop Radio Hitmuseum. Muziek uit de 50s en de 60s. Nam ik jullie mee terug naar mei 1966 met de Mama's en de Papa's. Met Monday, Monday. Ik had er twee vinyl exemplaartjes van dit singeltje. Ik had een herpersing uit de jaren 70, maar die is in zo'n hele enge pingpong stereo versie. Dus besloot ik maar de originele mono versie te draaien. Zij het dan met een paar kraakjes en tikjes die in 1966 uitgebracht werd op het RCA Victor label. Het is tijd voor...
1: Men vraagt en wij draaien.
0: Een paar weken geleden draaide ik een heel leuk big band nummer, Begin the Begin. En dat viel bij één luisteraar erg in de smaak. En dat is Stefan van Stiphout samen met zijn moeder Mia. Hij zei, hey, zou je nog eens vaker zo'n leuk big band of zo'n leuk jazz nummer willen draaien? Nou, dat kan Stefan. Ik heb een heel leuk nummer voor jullie klaargezet. Dat is van Humphrey Littleton. Dat heette The Bad Paddy Blues. En er zit nog een klein beetje geschiedenis aan dit plaatje, vrienden. Want het introotje van The Bad Paddy Blues, dat is een piano-intro. En John Lennon had dat gehoord en die dacht van... Hey, als ik dat een klein beetje verander, dan kan ik dat gebruiken voor Hello Lady Madonna. En bij John Lennon klonk het zo. Moet ik wel op 45 toeren zetten. Het fameuze piano-introotje van de Beatles, Lady Madonna. En dan speciaal voor Stefan van Stiphout en zijn moeder Mia gaan we lekker genieten met piano-riddeltje Humphrey Littleton en de Bad Paddy Blues. MUZIEK

The Bad Penny Blues van Humphrey Littleton en zijn orkest. Of speciaal op verzoek van Stefan van Stiphout en zijn moeder Mia. En hebt u verzoekjes voor het Hitmuseum, vrienden? Gewoon even mailen polderpophenk@gmail.com. We gaan weer een keer een B-kantje draaien. We hebben al verschillende keren de Royal Showband Waterford gedraaid met de Hucklebuck. Maar de B-kant van dat plaatje, oh, die is ook zo ontzettend leuk. Uit de tijd dat de B-kantjes ooit nog net zo leuk, zo niet leuker waren als de A-kant. De Royal Showband Waterford. And sorry, I ran all the way.

0: De B-kant. Oh, er komt nog wat. Nou, zijn we nou klaar, jongens? Oké, okay, we draaiden de B-kant van de single The Hucklebuck van de Royal Showband Waterford. Dat heette Sorry I Ran All The Way. Het zit er trouwens alweer bijna op voor het Hitmuseum, vrienden. En ik heb hier nog één heel leuk speciaal singeltje voor jullie klaarleggen. Dat is van de Marmalade, Love and Things. Zou je zeggen, wat is daar zo speciaal aan? Nou, het speciale eraan is dat het singeltje dat uitgebracht werd op 5 april 1968... dat is net een klein tikkie anders zoals je op de LP staat... en zoals je later opnieuw uit is gebracht, bijvoorbeeld op CD. Er zit een heel klein kreetje zit ervoor en dat vind je niet terug... op al die andere uitvoeringen van de Marmalade, The Love and Things. Let even goed op zoals dit singeltje begint.
1: Mary, there's a man in the closet.

0: Kunt u ze nog herinneren van de geschwister Jacob? Konden altijd zo braaf poseren met z'n vieren langs elkaar. Dan hadden ze er meestal nog zo'n witte poedel hadden ze er nog meestal bij. Uit 1964, de Troje medaille bij de één na laatste vrienden. Het zit erop voor het Hitmuseum. Mocht u verzoekjes hebben, muziek uit de jaren 50 of de jaren 60, gewoon even mailen naar polopophenk@gmail.com. En dan hoort u uw plaatje in het Hitmuseum met muziek voor de boomer generatie. We sluiten af met Jumping the Jewels uit Nederland. Samen nog met een toenmalige liedzanger Johnny Lyon, oftewel Johnny van Leeuwarden. Let's make a habit of this. En belooft u dat u dat gaat doen? Lekker luisteren naar het Hitmuseum en een gewoonte van maken. Let's make a habit of this. Ik ben er volgende week weer met een splinternieuwe aflevering van het Polderpop Radio Hitmuseum. Muziek uit de 50's en de 60's. En wat mij betreft, tot de volgende keer. Houdoe!
1: That's all!

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Amerikanen hebben bij hun aanvallen op Iran de omstreden tool Grok van Elon Musk gebruikt. Met dat AI-model zouden 2000 Iraanse doelen zijn geselecteerd. Dat is gemeld door justitie in de VS. Grok is omstreden omdat er deepfakes mee kunnen worden gemaakt en het dikwijls complottheorieën verspreiden. Activisten eisen dat Grok-ontwikkelaar xAI vervuilende gasturbines bij datacentra stillegt. De Amerikaanse overheid wil die rechtszaak blokkeren. Het kabinet wil binnen nu en 4 jaar minder afhankelijk zijn van de VS voor de veiligheid van het Nederlands grondgebied. Dat schrijft minister Berendsen in zijn internationale veiligheidsstrategie aan de Tweede Kamer. Op het gebied van inlichtingen en verdediging tegen ballistische raketten wordt daarvoor samengewerkt met Europese partners. De Europese defensieindustrie moet over 4 jaar van de belangrijkste conventionele wapensystemen een volwaardige eigen versie kunnen maken of die in ontwikkeling hebben. Nederland verkent onder meer de mogelijke samenwerking met Frankrijk voor nucleaire bewapening. In de Amerikaanse staat Texas is een klein vliegtuigje neergestort op een snelweg. 1 persoon is overleden, zeker 5 mensen raakten gewond. Het vliegtuigje was rond 1:15 vannacht Nederlandse tijd vertrokken vanuit Mexico naar Austin in Texas. Boven Laredo, zo'n 380 kilometer verderop, kreeg het toestel technische problemen. Toen het vliegtuigje neerstortte, werd ook een rijdende auto geraakt. De oorzaak van de crash wordt onderzocht. In Leeuwarden is de 5-jarige Jelte de Haan overleden. Hij werd in 2024 het gezicht van de 3FM-actie Serious Request voor de stichting Meta Kids. Jelte leed aan de zeldzame aandoening MLD, die het zenuwstelsel snel laat aftakelen. Hij overleed gisterochtend thuis bij zijn ouders. Met de radioactie werd in 2024 11 miljoen euro opgehaald. Het weer. Af en toe wat regen, verder zonnig met maxima tot 25 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen knooppunt Ridderkerk en de Noordertunnel een kwartier vertraging. Dan de A27 Utrecht richting Gorkum. Bij Lexmond staat een kapotte vrachtauto en daardoor is de rechte rijstrook dicht. Dat kost je 10 minuten... Op de A28 Groningen richting Zwolle, bij Zwolle Noord 3 kwartier vertraging. Door een kapotte vrachtauto zijn 2 rijstroken dicht. Op de A50 Apeldoorn richting Zwolle, bij Epe 20 minuten vertraging door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. En tot slot op de N267 Drunen richting Andel, bij Andel heb je nog een 30 minuten vertraging.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij Astro TV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939 of ga naar www.astrotv.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikanen hebben bij hun aanvallen op Iran de omstreden tool Grok van Elon Musk gebruikt. Met dat AI-model zouden 2000 Iraanse doelen zijn geselecteerd. Het kabinet wil binnen nu en 4 jaar minder afhankelijk zijn van de VS voor de veiligheid van het Nederlands grondgebied. Dat schrijft minister Berendsen in zijn internationale veiligheidsstrategie aan de Tweede Kamer. In de Amerikaanse staat Texas is een klein vliegtuigje neergestort op een snelweg. 1 persoon is overleden, zeker 5 mensen raakten gewond. In Leeuwarden is de 5-jarige Jelte de Haan overleden. Hij werd in 2024 het gezicht van de 3FM-actie Serious Request voor de stichting Meta Kids. Het weer. Af en toe wat regen, verder zonnig met maximaal tot 25 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens, door grenscontroles 10 minuten extra reistijd. Op de A27 Utrecht richting Gorkum staat bij Lexmond een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is hier dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. Op de A28 Groningen naar Zwolle, bij Zwolle Noord 8 kilometer file met een uur oponthoud. Dat komt ook door een kapotte vrachtauto, 2 rijstroken zijn hier dicht. En tot slot de N267 Drunen richting Andel, bij Aalburg 20 minuten vertraging.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek 1 van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

Elke dag weer verfrissend en leuk. En je fluit ze allemaal mee hier bij ons op Polderpop Radio. All the hits, all the time, all the hits, all the time, all the hits, all the time, all the hits, all the time.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De inhoud van het voorlopige vredesakkoord van de VS en Iran is uitgelekt en ligt op straat. Persbureau Bloomberg heeft de volledige tekst in handen en in het akkoord staan 14 punten. Waaronder dat de VS de bevroren tegoeden vrijgeeft, de straat van Hormuz wordt heropend en dat de Israëlische strijd in Libanon stopt. De twee landen willen binnen 60 dagen een permanent vredesakkoord sluiten. Het gaat om een voorlopige versie, dus er kunnen nog wat wijzigingen volgen voordat het verdrag vrijdag in Zwitserland ondertekend zal worden. Vandaag zijn de adviesprijzen voor brandstoffen aan de pomp opnieuw gedaald. De olieprijzen zijn tot het laagste punt in een kwartaaltijd gezakt. En dat komt doordat de hoop op vrede in het Midden-Oosten en de heropening van de straat van Hormuz alsmaar verder toeneemt. Een liter benzine kost nu ruim €2,45. In vergelijking met vorige maand scheelt dat bijna 20 cent. Deze prijzen worden vooral langs de snelwegen gevraagd. Bij tankstations in het land ligt de prijs vaak lager. Huidige Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen schrijft in een brief dat oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep haar ruzie met het presidium van de Tweede Kamer heeft bijgelegd. Het conflict had te maken met het onderzoek dat het presidium in 2022 naar Ariep deed, na twee anonieme meldingen over haar gedrag. Het hoge beroep komt hiermee te vervallen en de zaak is voor alle betrokkenen afgerond, aldus van Kampen. Dat de zaak is opgelost is volgens hem in het belang van alle betrokkenen. De leiders van de G7-landen zijn het met elkaar eens en hebben hun steun voor Oekraïne uitgesproken. In een verklaring staat te lezen dat zij samen staan voor de niet-aflatende steun aan Oekraïne om diens vrijheid, soevereiniteit en territoriale integriteit te verdedigen. Sinds gisteren vergaderen de leiders van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Canada, de VS, Duitsland, Italië en de Europese Unie over verschillende onderwerpen, maar de oorlogen in Iran en Oekraïne staan als belangrijkste punten op de agenda. Het weer, in het noorden eerst regen, elders droog en wat zon. Bij een matige aan de kust vrij krachtige wind wordt het 19 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum staat file tussen Hagestein en Lexmond 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A28 van Groningen naar Zwolle tussen Staphorst en Zwolle-Noord 10 kilometer met een uur extra reistijd. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht. Verkeer vanuit Groningen kan het beste omrijden via Heerenveen en Flevoland over de A7, A6 en de N50.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.

0: op radio.
1: Weerbericht.
2: Vanmiddag een tweedeling in het weer. Met in het noorden regen. Elders blijft het droog en komt de zon erbij. Bij een matig aan de kust vrij krachtige wind wordt het 19 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden. Morgen wordt het heet. De zon schijnt en bij weinig wind wordt het 27 graden in het noorden tot 33 in het zuiden. Later op de dag raakt het in het zuidwesten bewolkt en 's avonds krijgen we met pittige buien te maken. Daarbij worden hagel, onweer en veel wind niet uitgesloten. Zoals het er nu naar uitziet maken de provincies Gelderland, Zeeland en Noord-Brabant de meeste kans op deze stevige buien. De rest van het land krijgt lokaal met een bui te maken. Voor de nacht van vrijdag wordt een echte plaknacht verwacht met 17 tot 20 graden op de thermometer. Vrijdag wordt het nog warmer dan de voorgaande dagen. In de middag tikt de thermometer de 30 graden in de kustgebieden tot plaatselijk 35 graden in het zuidoosten aan. Later op de dag bestaat er opnieuw kans op pittige buien. Dit was het weerbericht van het Radionieuws.
3: Elke dag weer verfrissend en leuk. En je fluit ze allemaal mee hier bij ons op Polderpop Radio.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De inhoud van het voorlopige vredesakkoord van de VS en Iran is uitgelekt en ligt op straat. Persbureau Bloomberg heeft de volledige tekst in handen en in het akkoord staan 14 punten. Vandaag zijn de adviesprijzen voor brandstoffen aan de pomp opnieuw gedaald. De olieprijzen zijn tot het laagste punt in een kwartaaltijd gezakt. En dat komt doordat de hoop op vrede in het Midden-Oosten en de heropening van de straat van Hormuz alsmaar verder toeneemt. Huidige Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen schrijft in een brief dat oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep haar ruzie met het presidium van de Tweede Kamer heeft bijgelegd. De leiders van de G7-landen zijn het met elkaar eens en hebben hun steun voor Oekraïne uitgesproken. In een verklaring staat te lezen dat zij samenstaan voor de niet-aflatende steun aan Oekraïne om diens vrijheid, soevereiniteit en territoriale integriteit te verdedigen. Het weer, in het noorden eerst regen, elders droog en wat zon. Bij een matige aan de kust vrij krachtige wind wordt het 19 tot 26 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens, door grenscontroles nu een kwartier oponthoud. En op de A28 Groningen richting Zwolle, bij Zwolle Noord staat een kapotte vrachtauto. De linker rijstrook is hier dicht en daardoor heb je 20 minuten oponthoud.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft met het KNMI overlegd en besloten dat morgen vanwege het warme weer in heel Nederland het Nationaal Hitteplan van kracht is. De komende dagen kan het 30 graden en meer worden met een uitschieter van 35 graden op vrijdag en maandag. Door de hitte kunnen mensen last krijgen van hoofdpijn, vermoeidheid en concentratieproblemen. Vooral 75-plussers vormen een grote kwetsbare groep. Het advies luidt: drink voldoende, hou het huis koel en ga vroeg in de ochtend of laat in de avond naar buiten. Staatssecretaris Erkens schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij aan een voorstel werkt voor een nieuwe wet die ervoor moet zorgen dat dierenartsen eigenaren van dieren niet op kosten jagen. Denk daarbij aan onnodig veel behandelingen en dure medicijnen. De brief van Erkens is een reactie op een kritisch rapport van de autoriteit Consument en Markt die vorig jaar stelde dat eigenaren van huisdieren vaak te duur uit zijn. De waakhond wil dat er strengere regels komen. De inhoud van het voorlopige vredesakkoord van de VS en Iran is uitgelekt en ligt op straat. Persbureau Bloomberg heeft de volledige tekst in handen en in het akkoord staan 14 punten. Waaronder dat de VS de bevroren tegoeden vrijgeeft, de straat van Hormuz wordt heropend en dat de Israëlische strijd in Libanon stopt. De twee landen willen binnen 60 dagen een permanent vredesakkoord sluiten. Het gaat om een voorlopige versie, dus er kunnen nog wat wijzigingen volgen voordat het verdrag vrijdag in Zwitserland ondertekend zal worden. Europese NAVO-landen hebben volgens NAVO-topman Mark Rutte de Amerikaanse afgezegde versterkingen al grotendeels opgevangen. Sommige al helemaal, sommige bijna, laat Rutte weten. Een paar weken geleden deelde de VS de NAVO-leden mee welke troepen en materieel ze niet langer voor Europa reserveren, mocht het door bijvoorbeeld Rusland worden aangevallen. NAVO-landen kregen verzoeken voor extra troepen en materieel, zo ook Nederland. En Nederland heeft ja gezegd. Het weer: in het noorden eerst regen, elders droog en wat zon. Bij een matige aan de kust vrij krachtige wind wordt het 19 tot 26 graden. Dit was het Radio Nieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
5: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Verhuur je een vakantieverblijf? Plaats je accommodatie op Casa Rento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: Radio. Weerbericht.
1: Vanmiddag een tweedeling in het weer. Met in het noorden regen. Elders blijft het droog en komt de zon erbij. Bij een matig aan de kust vrij krachtige wind wordt het 19 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden. Morgen wordt het heet. De zon schijnt en bij weinig wind wordt het 27 graden in het noorden tot 33 in het zuiden. Later op de dag raakt het in het zuidwesten bewolkt en 's avonds krijgen we met pittige buien te maken. Daarbij worden hagel, onweer en veel wind niet uitgesloten. Zoals het er nu naar uitziet maken de provincies Gelderland, Zeeland en Noord-Brabant de meeste kans op deze stevige buien. De rest van het land krijgt lokaal met een bui te maken. Voor de nacht van vrijdag wordt een echte plaknacht verwacht met 17 tot 20 graden op de thermometer. Vrijdag wordt het nog warmer dan de voorgaande dagen. In de middag tikt de thermometer de 30 graden in de kustgebieden tot plaatselijk 35 graden in het zuidoosten aan. Later op de dag bestaat er opnieuw kans op pittige buien. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Elke dag weer verfrissend en leuk. En je fluit ze allemaal mee hier bij ons op Polderpop Radio.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft met het KNMI overlegd en besloten dat morgen vanwege het warme weer in heel Nederland het Nationaal Hitteplan van kracht is. De komende dagen kan het 30 graden en meer worden met een uitschieter van 35 graden op vrijdag en maandag. Staatssecretaris Erkens schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij aan een voorstel werkt voor een nieuwe wet die ervoor moet zorgen dat dierenartsen eigenaren van dieren niet op kosten jagen. De inhoud van het voorlopige vredesakkoord van de VS en Iran is uitgelekt en ligt op straat. Persbureau Bloomberg heeft de volledige tekst in handen en in het akkoord staan 14 punten. Europese NAVO-landen hebben volgens NAVO-topman Mark Rutte de Amerikaanse afgezegde versterkingen al grotendeels opgevangen. Het weer, in het noorden eerst regen, elders droog en wat zon. Bij een matige aan de kust vrij krachtige wind wordt het 19 tot 26 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, zijn bij Rotterdam Overschiet twee rijstroken dicht en dat kost je een kwartier. En op de N267, Drunen richting Andel, bij Aalburg heb je een kwartier vertraging.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Europees Parlement heeft ingestemd met de strengere regels voor het terugsturen van asielzoekers die zijn afgewezen. 418 parlementariërs waren voor en 218 stemden tegen. De Nederlandse Europarlementariër Malik Asmani is blij met dit besluit. Hij zegt dat het migratiepact de voordeur regelt en vandaag is ook de achterdeur geregeld. Wie geen recht heeft om te blijven, moet terug, maar zolang de terugkeer niet geregeld wordt, blijft het systeem lek, aldus Asmani. Een terugkeerbesluit moet in zijn ogen echt iets betekenen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft met het KNMI overlegd en besloten dat morgen vanwege het warme weer in heel Nederland het Nationaal Hitteplan van kracht is. De komende dagen kan het 30 graden en meer worden met een uitschieter van 35 graden op vrijdag en maandag. Door de hitte kunnen mensen last krijgen van hoofdpijn, vermoeidheid en concentratieproblemen. Vooral 75-plussers vormen een grote kwetsbare groep. Het advies luidt: drink voldoende, hou het huis koel en ga vroeg in de ochtend of laat in de avond naar buiten. De 38-jarige Belg, die in 2022 in België onder invloed en met hoge snelheid op een groep carnavalsvierders inreed, waarbij 7 mensen om het leven kwamen, is door de rechtbank veroordeeld tot 27 jaar cel. Paolo F. werd ook schuldig bevonden aan 79 pogingen tot doodslag. De man die naast hem in de passagiersstoel zat, werd schuldig bevonden aan het niet helpen van tientallen mensen in nood. Hij mag 2 jaar voorwaardelijk achter de tralies plaatsnemen. Het Wereldvoedselprogramma heeft van de Verenigde Staten $800 miljoen toegezegd gekregen. Eerder bezuinigde de regering Trump juist op bijdrage aan de organisatie. WFP zegt dat de bijdrage van de Verenigde Staten op het juiste moment komt en hoopt dat de internationale gemeenschap zal volgen, want acute honger in de wereld neemt dit jaar verder toe. Het weer: in het noorden kan wat regen vallen, elders droog en ook wat zon. Bij een matig aan de kust vrij krachtige wind is het 19 tot 26 graden. Dit was het Radio Nieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, is bij knooppunt Kleinpolderplein een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is hierdoor dicht en dat zorgt voor 10 minuten vertraging.
5: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
6: Verhuur je een vakantieverblijf? Plaats je accommodatie op Casa Rento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Dit is de Gouden Oude Club met Henk Kruijzen op Polderpop Radio.
2: Je zit aan de top bij Polderpop. Luister naar Henkie Panky Polderpop Radio.
3: Herinner u zich deze dag?

0: Muziek uit het jaar 1972. Ze waren broer en zus, Mac en Katie Kassoon, terwijl Gerald en Katrine Farthing. Dit was hun allereerste grote hit, uitgebracht op Youngblood Records. En we draaien ze ook vandaag natuurlijk weer allemaal van het originele 45 en 33 toervinyl. Freedom heette dit mooie werkje. Welkom bij de Gouden Ouwe Club met het beste uit de 70s. En natuurlijk ook een tikkeltje 60s en een tikkeltje 80s. Muziek uit jouw jeugd.
1: De beste muziek hoor jij op Radio Bergijk.
2: 1972.

In Amerika wordt een marihuana sigaret ook wel een doobie genoemd. Vandaar dat de band ook wel deze naam kreeg, de Doobie Brothers. Listen to the Music uit het jaar 1972. We draaiden trouwens de single versie, want de platenmaatschappij Warner Brothers die besloot om de single versie van Listen to the Music een iets hogere pitch te geven. Ze lieten de band 2% sneller draaien, zodat het singeltje wat vlotter klonk dan zoals het op de LP stond, vrienden. Listen to the Music, zoals ik al zei. En van daaruit gaan we naar de Fab Four, de Beatles, met een nummer dat ze opnamen op 12 mei 1967. All Together Now, en wat in Nederland op single uitkwam in het jaar 1972.

Middle of the Road, ook uit het jaar 1972. Singeltje met een dubbele A-kant, The Talk of All the USA. En het verhaal van Samson en Delilah. Dat verhaal dat kennen we natuurlijk allemaal nog wel eens, een beetje van die Bijbelse verhalen. Samson was een hele grote, sterke man. En zijn kracht die zat in zijn lange haar. Zolang hij dat lange haar had, was hij heel erg sterk. Maar dan was er een volk dat gruwelijk, maar dat ook gruwelijk, de scheid had aan die Samson. En dat waren de Filistijnen. En die hele gemene Filistijnen die sluiten een deeltje met het vriendinnetje van Samson, Delilah. Dat Delilah een keer stiekem al zijn lange haren afknipt, zodat hij geen kracht meer heeft en dat die Filistijnen hem erin gevangen kunnen nemen. En dat gebeurt ook op een gegeven ogenblik. Samson is een avondje stevig van bil gegaan met zijn Delilah en ligt lekker uit te slapen. En zij knipt zijn haren af en hij had toch haren, maar hij had helemaal geen kracht meer. Hij sloeg nog geen deuk meer in een pakje boter. En de Filistijnen die konden hem te pakken nemen. Hè. Het verhaal van Samson en Delilah bezongen door Middle of the Road. En nu gaan we een dansje doen met de Cats. Ook een Duits nummer trouwens op een LP Katzenspielen. Dit heet Let's Dance.

0: Ik luister alleen naar onze Henk en verder is het helemaal niks.
1: Polderpop Radio.
2: De leukste zender is Radio Bergijk. 24 uur per dag, 7 dagen per week.

van 1980. Oh, ik blijf dit ook een heerlijk nummer vinden, vrienden. Lips Incorporated, Funky Town. Gezongen door zangeres Cynthia Johnson. Maar het filmpje wat je in Nederland zag op Topop onder andere, daar werd de stem van Cynthia Johnson, die werd een beetje geplaybacked door Debbie Jenner. Die werd later ook nog heel beroemd, vrienden, in Nederland. Funky Town. En het leukste aan zulke programma's, net als bijvoorbeeld de Gouden Oude Club, dat zijn dat we plaatjes draaien waarin je lekker mee kan zingen. En lekker meekwelen als de radio of je pc aanstaat of je tablet of voor mijn part luister je via de tamtam. Maakt me allemaal niks uit, als je maar luistert. En een van die leukste plaatjes, dat is er ook eentje van Niels Daken. Oh Carol, kan je zo heerlijk meezingen. Ik weet niet of je de volgende uitvoering ook lekker mee kunt zingen. Want ga het maar eens proberen om lekker mee te zingen met de volgende uitvoering van Oh Carol van Niels Daken. En dan is het deze keer de Hebreeuwse uitvoering.

18 jaar oud was Marian Faithfull in het jaar 1965 net gescheiden. Ze had net een zoon gekregen in november van 1965 en ze werd de vriendin van Mick Jagger. Dit was een single versie trouwens van Summer Nights, een van haar grootste hits in de jaren 60. In 1958 bracht een band, de Jamies, die brachten een singeltje uit dat heette It's Summertime. En in 1972 besluit Mary Hopkin en haar echtgenoot Tony Visconti daar een nieuwe versie van te maken onder de naam Hobby Horse. It's

De zomerrit uit het jaar 1973. Het jaar dat ik ook 18 jaar oud werd trouwens. En ik tegen mijn moeder zei van, nou ben ik onderhand wel volwassen hè. Waarop mijn moeder de legendarische woorden zei van, jongen, ik denk niet dat jij ooit volwassen wordt. Ergens moet ik wel toegeven, mijn moeder, ze heeft het toen ook echt wel gelijk gekregen, vrienden. Tony Ilos

Maar de hits voor Shocking Blue dadelijk afringen. Het werden niet meer zulke grote hits. Het werden geen nummer 1 hits meer zoals deze. Oh Lord. Nummer geschreven door Robbie van Leeuwen. Het schijnt altijd een beetje een moeilijke samenwerking te zijn geweest tussen Robbie van Leeuwen en Mariska Veres. Er is een hele boek over verschenen, maar daar ga ik jullie volgende keer alles over vertellen. Dit komt uit 1967. Goed, er is Jeff Beck, een van zijn weinige singles. Hi Ho.

1967 uitgebracht op Columbia Records. We draaien hem natuurlijk weer van het originele 45 toeren mono vinyl. Een van de weinige singles van gitarist Jeff Beck. Dat heette High Ho Silver Lining. Want ik had het net over Mariska Veres en The Shocking Blue. De samenwerking tussen bandleider Robbie van Leeuwen en Mariska Veres was nou niet altijd optimaal. Robbie van Leeuwen was een hele dominante man en die wist altijd wel om Mariska Veres toch in een bepaalde hoek te krijgen waarin ze op een gegeven moment helemaal dicht sloeg. Er is 2 jaar geleden is er een heel leuk boekje verschenen over de geschiedenis van Shocking Blue en vooral tussen de samenwerking van Mariska Veres en Robbie van Leeuwen. Dat boek dat heet And Venus Was Her Name en is geschreven door Leo Oldenburger. Echt een heel interessant boek en dan krijg je een hele andere kijk op de hittrein die Shocking Blue eigenlijk was, vrienden. Van 1967 gaan we naar het jaar 1974 en dat doen we met Earth and Fire, Love of Life. En hier werd een heel mooi filmpje van gemaakt van Top Op en dat moet je maar eens een keer gaan googlen, want het staat op YouTube. En dan moet je maar eens letten op het décolleté van Johnny Kaagman. Oh, glaasje water erbij, alsjeblieft, een glaasje water erbij. Dit is Love of Life uit 1974.

Een hit uit het jaar 1966. De Spaanse band Los Bravos. Vier Spaanse leden. En ze hadden een Duitse zanger. Een zekere Mike Kogel. Black is Black. En ik weet zeker dat dit het favoriete plaatje is van presentatrice Sylvana Simons. Politica is trouwens ook nog geweest, hè? Jazeker. We gaan naar 1978 en dat doen we met een heel leuk plaatje van de formatie Normaal. Nog op het Kilroy label van Johnny Hoes. Dit is Oh Dearness.

Die Songfestival van 1983 deden we met Milan Popovic, oftewel Daniel zoals je zichzelf noemde. Hij kwam uit Montenegro, daar heette toen nog Joegoslavië. En dit was een van zijn mooiste hits. Het heette Julie. Tijd om even ruimte te maken voor het nieuws. En daarna zijn we natuurlijk terug met nog een uurtje heerlijk gouden oude club. Met diverse leuke hits uit de jaren 70, een tikkeltje jaren 60. En natuurlijk ook een tikkeltje jaren 80. En we sluiten dit eerste uurtje sluiten we af met een instrumentaaltje, vrienden. Het is een plaatje uit het jaar 1972. Die band die heet Lieutenant Pigeon. Bestaat uit de twee man, moeder en zoon. Moeke die speelt op de piano. En de zoon die blaast op zijn fluitje. Ja, niet zijn eigen fluitje, maar een houten fluitje. En dat nummer dat heet de Moldy Old Doe. En iedereen denkt dat dat over een hond gaat. Dog, nee, dat heeft er niks mee te maken. Moldy Old Doe betekent niks anders dan beschimmeld oud deeg. It's the dough, vrienden. 1972, dat is de laatste van het eerste uurtje. En dan ben ik bij u terug. Hè. Gaat u er nog weer eens lekker voor zitten op Polderpop op Radio. En natuurlijk ook op Radio Bergijk. Voor nog een uurtje heerlijk gouden oude club. Tot zo.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump is het vredesafsprakendocument tussen de VS en Iran niet definitief. Hij zegt, als ik het er niet mee eens ben of als ze zich niet gedragen, gaan we weer op ze schieten en bommen op hun hoofd gooien. Eerder deelde persbureau Bloomberg de tekst van het 14 punten tellende document. Het Iraanse staatspersbureau Tasnim zegt dat het document incompleet is. De clausule over het heropenen van de straat van Hormuz klopt niet. Er worden door Iran servicekosten gerekend bij de doorgang van de zeestraat en dat staat niet in de versie van Bloomberg. Mensen die zelf geen aangifte doen over hun inkomen, om welke reden dan ook, krijgen met de schatting van de Belastingdienst te maken. En die is vaak te hoog. Dat blijkt uit een onderzoek van de inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane. Mensen die overgeleverd zijn aan de schattingen betalen daardoor soms duizenden euro's te veel aan belasting. In 2022 schatte de Belastingdienst ruim 78.500 keer het inkomen. Daar komt ook vaak een boete bovenop. Het Europees Parlement heeft ingestemd met de strengere regels voor het terugsturen van asielzoekers die zijn afgewezen. 418 parlementariërs waren voor en 218 stemden tegen. De Nederlandse Europarlementariër Malik Asmani is blij met dit besluit. Hij zegt dat het migratiepact de voordeur regelt en vandaag is ook de achterdeur geregeld. Wie geen recht heeft om te blijven, moet terug, maar zolang de terugkeer niet geregeld wordt, blijft het systeem lek, aldus Asmani. Een terugkeerbesluit moet in zijn ogen echt iets betekenen. Idealiter zal het fysieke warenhuis Shein in Parijs nog voor kerstmis de deuren sluiten. Dat zegt het Franse warenhuis BHV Marais, die de samenwerking met de Chinese webwinkel zal beëindigen. De opening van Shein in Parijs vond vorig jaar november plaats en kon direct op veel kritiek van onder meer vakbonden, politici en topmodemerken rekenen. Tijdens de opening kwamen daar ook activisten bij die met spandoeken de weg voor de winkel blokkeerden. Het weer. In het noorden kan wat regen vallen, elders droog en ook wat zon. Bij een matig aan de kust vrij krachtige wind is het 19 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A29 van Rotterdam naar Bergen op Zoom staat file tussen de afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein 9 kilometer met bijna een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels wel weer vrij.
5: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.

0: Hallo, daar zijn we weer.
1: Hallo, kindertjes van het hele land.
2: Dit is de Gouden Ouwe Club met Henk Kruijzen op Polderpop Radio.
3: Dames en heren, hartelijk welkom op deze moderne zender van nu en straks.

0: En met toestemming van de Polderpop en Bergijk directeuren gaan we nog één uurtje door met de Gouden Oude Club. Lekkere oude muzikale meukvrienden uit de jaren 60, uit de jaren 70 en uit de jaren 80. Straks onder andere Norman Greenbaum. Oh, die is zo mooi, vrienden. Die is zo mooi. We hebben nog wat van de Status Quo, Tracy Ullman. Even kijken wat ligt hier nog allemaal meer. De Beatles en de Rolling Stones. Maar we begonnen met de eerste grote hit voor Normaal. Uit het jaar 1977. Ron op de Norton en Jacco op de BSA. Dat was Normaal. Een oerend hart.
1: Polderpop Radio met Henkie Pankie.

plaatje dat twee keer werd uitgebracht in Nederland. De eerste keer in 1968. Toen werd het een hit. En later in 1973 wordt het een keer opnieuw uitgebracht. En wordt het weer een hit, vrienden. Steppenwolf en Born to be Wild. Een nummer dat een beetje geadopteerd is door al die stoere motorbikers. Hè, die je regelmatig voorbij ziet racen. Op een stoere Spartamet of op een Solex, vrienden. Ja, zeker. We gaan een lekker plaatje draaien, vrienden, van Norman Greenbaum. En dan moet ik even een klein verhaaltje vertellen over elektrische gitaren. Een van de meest bekende merken van elektrische gitaren, dat is wel het merk Fender. En de meest beroemde Fender gitaar, dat is de Fender Stratocaster gitaar. Onder andere bespeeld door Buddy Holly. Maar ook zo'n beroemde gitaar van Fender, dat is de Telecaster gitaar. Die was al wat eerder in productie dan de Stratocaster. De Telecaster gitaar wordt ook gespeeld door Robbie van Leeuwen. Op het nummer Venus. En natuurlijk ook door werd hij bespeeld door Norman Greenbaum. In het nummer Spirit in the Sky. Hij koppelde die Fender Telecaster gitaar aan een Fuzzbox Performer. En dat gaf een heerlijk geluid, vrienden. Dat heerlijke vervormde geluid van de Telecaster gitaar en de Fuzzbox Performer. Spirit in the Sky. We gaan naar 1970 met Norman Greenbaum.

De eerste grote hit voor de Status Quo in het jaar 1968. Dat waren de Pictures of Matchstick Man. Status Quo betekent eigenlijk huidige situatie. Band bestaat trouwens nog altijd. En in deze eerste hitsingle van de Status Quo werd een opnametechniek gebruikt. Die heette flanging. Dat gaf een beetje dat zweverige geluid. Dat zijn twee dezelfde audiosignalen tegelijk afgespeeld, maar dan met een fractie van een verschil van 20 milliseconden. En die geeft een beetje dat zweverige geluid wat we kennen van Pictures of Matchstick Man. We gaan naar Zaandam, vrienden. Daar pakken ze van die hele lekkere koekjes. Maar niet alleen die lekkere koekjes, er kwam ook de Dizzy Man's Band kwam daar vandaan. En dit is hun eerste grote hit uit 1970. Ticket 2.

Niet alleen muziek uit de 70s en de 60s hoor jij in de Gouden Ouwe Club. Maar natuurlijk ook uit de 80s. Deze kwam uit het jaar 1983. En die was van de zangeres Tracy Ullman. Was trouwens niet alleen zangeres. Ze was ook actrice. En ik vind dit een van haar allermooiste nummers. Breakaway. En daar heb ik een foefje toegepast. Wat vooral door heel veel radiostations in de jaren 60 werd toegepast. Dat is namelijk dat ze de platenspeler gewoon een heel stuk sneller lieten lopen. Zodat ze A. meer plaatjes konden draaien per uur. En B. dat de plaatjes wat lekkerder klonken. Want ik heb hem hier ook op plus 2% staan. En dan klinkt hij zo. Wacht, ik zal hem maar even terugzetten en zo. Dit is Tracy Ullman zoals ik hem zojuist draaide. Daar zit dan zo'n lekker tempo in. Maar als je eigenlijk op de juiste snelheid moet draaien, dan klinkt die zo. Klinkt wel mooi, maar dan hoor ik hem toch liever. In de vierde versnelling, vrienden. We gaan er Dracula bij halen. En dan geen gewone Dracula, maar een Soul Dracula. Dit is de formatie Hot Blood uit 1977.

jij deze plaat ooit wel eens gehoord? Nee? Moet je eens luisteren bij ons, bij Henkie. Want daar hoor je ze wel.

Dit zijn wel die plaatjes, daar kan je zo lekker overheen praten. Daarom gebruik ik deze ook regelmatig als een fillertje. Dat is Jean-Jacques Perry. Dat nummer dat heet Gisipio Perpitio. Komt uit het jaar 1972. Hè? De synthesizer muziek. We gaan weer naar 1970. En dat doen we met een man die uit Ierland kwam. Hij is helaas een aantal jaren geleden overleden. Heb ik het over Joe Dolan. En die zoekt zijn good looking woman. Wie is uw good looking woman? Laat het me even weten. Naar polderpop@gmail.com.

Muziek uit de stal van de Duitse producer Frank Varian. Boney M. Zou eigenlijk Boney Money heten, maar Boney M. vond hij later toch mooier klinken. Deze kwam uit het jaar 1978. Een van de grootste hits van Boney M. The Rivers of Babylon. Is gebaseerd uit een aantal psalmen uit de Bijbel. Namelijk Psalm 137 vers 1, 3 en 4. En Psalm 19 vers 14. The Rivers of Babylon. Trouwens een cover, want in 1970 werd dit nummer ook al uitgebracht. Dat is een reggae-nummer van een band die heette The Melodians. En die heb ik even voor jullie klaargezet. Die originele versie van Rivers of Babylon uit 1970. Klein stukje even, vrienden.

En mocht u deze versie een keer in zijn geheel willen horen, dan kan natuurlijk altijd even mailen polenpophenk@gmail.com. Dan gaan wij naar 1971. En dat doen we met de debuutsingle van Lobo, Me and You and a Dog Named Boo. Plaatje dat in 1971 niet alleen uitkwam van de Lobo, maar ook van de countryzanger Stonewall Jackson en van crooner Perry Como.

In 1965 had Paul McCartney een tante op bezoek. En die was bijzonder trots dat haar neefje Paul McCartney zoveel succes had met de Beatles. Maar ze vroeg aan Paul, jullie schrijven alleen maar liedjes over de liefde. Kun je ook eens een keer een liedje schrijven wat over iets heel anders gaat? Bijvoorbeeld een boek. En dat inspireerde Paul McCartney tot het schrijven van dit nummer Paperback Writer. En je weet het, hè, in de Gouden Ouwe Club, als we Beatles draaien, draaien we natuurlijk ook Stones. En van een beetje pingpong stereo van Paperback Writer gaan we naar heerlijk glorieus mono. Want ik ga een track draaien van de allereerste LP die de Stones uitbrachten in het jaar 1964. Ah, Get Your Kicks on Route 66.

plaatje dat eigenlijk in deze tijd niet meer helemaal kan, hè, vrienden. Het gaat over kung fu fighting. Hè. Allemaal van dat fysieke geweld. Hè. Foei, nee, moet je toch allemaal een beetje braaf zijn tegenwoordig. Hè. Oh, ik dacht al, ik heb mijn verkeerde achtergrondmuziekje. Dat was uit 1974 Kirk Douglas. Carl Douglas, sorry. Oh, Kirk Douglas, hoe kom ik daar nou bij, vrienden? Met zijn kung fu fighting. Dat had te maken met de serie Kung Fu. Daarin speelde David Carradine, de kung fu priester Kwai Chang Kane. 63 afleveringen zijn er origineel van gemaakt van Kung Fu. Maar er zijn er door onze Nederlandse AVRO maar 27 uitgezonden tussen december 1974 en december 1975. En dan heb ik een leuke voor jullie klaarstaan. Dat is van de Jimmy Castor Bunch. Dat nummer dat heet King Kong. En als ik dat plaatje draai, dan moet ik op een bepaalde manier moet ik altijd denken aan het geluid van mijn schoonmoeder. Waarom? Nou, dat plaatje begint zo. Ik moet een beetje denken aan mijn schoonmoeder. Waarom? Dat weet ik niet.

Nee. Ze werd geboren onder een hele andere naam. En dan moet ik even heel goed kijken. Hoe heette dat meisje ook alweer toen ze geboren werd? Leo, die heette eigenlijk Wanda Maria Ribeiro Fortado de Vasconcelos. Dat is een hele mond vol, vrienden. Maar het bleef een heel leuk plaatje. Hè? Amoureux, solitaire. Het zit erop, vrienden, voor de Gouden Oude Club. Een beetje een moeilijke uitzending voor me. Want ik zat niet alleen in de studio. Een aantal dagen geleden hadden een paar honderdduizend griepbacillen besloten om mijn lichaam over te nemen. En die zitten er nog steeds. Vieren daar een heerlijk feestje en daar ben ik het niet helemaal mee eens. Maar grote jongen zijn. En toch gewoon proberen om een lekker leuk programma te maken. We gaan afsluiten met Exception. Heel mooi, het Ave Maria. Kunt u nog allemaal even gezellig mee bidden als u wilt vinden. En ik ben er volgende keer weer met een nieuwe aflevering van de Gouden Oude Club en muziek uit de 70s, de 60s en natuurlijk ook een tikkeltje 80s. En hebt u verzoekjes? Kan natuurlijk altijd. Zolang het maar geen Nederlandstalige smartlappen zijn, dan vind ik het verder allemaal prima. Gewoon even mailen naar polenpophenk@gmail.com. En nou is het mooi geweest, vrienden. Tijd voor een lekkere flinke borrel. En wat mij betreft, tot de volgende keer. Houdoe. Oh, dan weet ik niet meer welke knopjes ik in moet drukken. Even kijken. Oh ja. Kanaal 7 en daarna kanaal 6. Tot dan. Houdoe.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In hoger beroep is de kapitein van de snelboot Tiger, die in oktober 2022 betrokken was bij een dodelijk ongeluk op de Waddenzee, vrijgesproken. Bij die aanvaring verloren 4 mensen het leven en raakten 3 passagiers gewond. Er kan volgens de rechter niet bewezen worden dat de verdachte onvoorzichtig is geweest en dat hij schuldig was. Eerder werd de kapitein wel schuldig bevonden, maar de man was in hoger beroep gegaan tegen de voorwaardelijke celstraf van 3 maanden en een werkstraf van 240 uur. Volgens de Amerikaanse president Trump is het vredesafsprakendocument tussen de VS en Iran niet definitief. Eerder deelde persbureau Bloomberg de tekst van het 14 punten tellende document. Het Iraanse staatspersbureau Tasnim zegt dat het document incompleet is. De clausule over het heropenen van de straat van Hormuz klopt niet. Er worden door Iran servicekosten gerekend bij de doorgang van de zeestraat en dat staat niet in de versie van Bloomberg. Tijdens de G7-top in Frankrijk hebben de leiders van de landen afgesproken om de afhankelijkheid van China voor de levering van kritieke mineralen te verminderen. Dat meldt persbureau Bloomberg. Het is de bedoeling dat na 2030 geen enkel lid van de G7-landen meer dan 60% van zijn kritieke mineralen uit maar 1 land haalt. Volgens bronnen willen de G7-landen samenwerken om meer mineralen uit nieuwe mijnbouwprojecten en recycling te halen. De Poolse premier Donald Tusk zegt dat de Russische in Polen woonachtige cartoonist die maandag werd doodgeschoten het slachtoffer lijkt te zijn geworden van een politieke moord. De 44-jarige Semyon Skrepetsky was bekend vanwege zijn karikaturen van onder andere de Russische president Poetin en de Belarussische leider Lukashenko. In 2021 was Skrepetsky naar Polen verhuisd omdat hij bang was voor politieke vervolging. Er werden 2 verdachten opgepakt, maar die zijn weer vrijgelaten. Het weer. In het noorden kan wat regen vallen, elders droog en ook wat zon. Bij een matig aan de kust vrij krachtige wind is het 19 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. Er staat ruim 200 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg is het oponthoud 20 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A27 Almere-Utrecht tussen knooppunt Eemnes en Bilthoven een kwartier vertraging door een aanrijding. Daar is ook de linkerrijstrook dicht. Verder is er een spoedreparatie aan de gang op de N31 Leeuwarden-Drachten bij Drachten-Noord. Daar gebeurde namelijk eerder vanmiddag ook een ongeluk. De vangrail is beschadigd geraakt. De linkerrijstrook is dicht, kost je tussen Garijp en Drachten-Noord 25 minuten. En er is een vrachtwagen gekanteld op de A15 bij Brielen en dat merk je op de N57 Middelburg-Rotterdam. Tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15 is de vertraging nu 40 minuten.
5: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Radio.
1: Weerbericht.
2: Vanmiddag een tweedeling in het weer. Met in het noorden regen. Elders blijft het droog en komt de zon erbij. Bij een matig aan de kust vrij krachtige wind wordt het 19 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden. Morgen wordt het heet. De zon schijnt en bij weinig wind wordt het 27 graden in het noorden tot 33 in het zuiden. Later op de dag raakt het in het zuidwesten bewolkt en 's avonds krijgen we met pittige buien te maken. Daarbij worden hagel, onweer en veel wind niet uitgesloten. Zoals het er nu naar uitziet maken de provincies Gelderland, Zeeland en Noord-Brabant de meeste kans op deze stevige buien. De rest van het land krijgt lokaal met een bui te maken. Voor de nacht van vrijdag wordt een echte plaknacht verwacht met 17 tot 20 graden op de thermometer. Vrijdag wordt het nog warmer dan de voorgaande dagen. In de middag tikt de thermometer de 30 graden in de kustgebieden tot plaatselijk 35 graden in het zuidoosten aan. Later op de dag bestaat er opnieuw kans op pittige buien. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
3: Elke dag weer verfrissend en leuk. En je fluit ze allemaal mee hier bij ons op Polderpop Radio.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In hoger beroep is de kapitein van de snelboot Tiger, die in oktober 2022 betrokken was bij een dodelijk ongeluk op de Waddenzee, vrijgesproken. Bij die aanvaring verloren 4 mensen het leven en raakten 3 passagiers gewond. Volgens de Amerikaanse president Trump is het vredesafsprakendocument tussen de VS en Iran niet definitief. Tijdens de G7-top in Frankrijk hebben de leiders van de landen afgesproken om de afhankelijkheid van China voor de levering van kritieke mineralen te verminderen. Dat meldt persbureau Bloomberg. De Poolse premier Donald Tusk zegt dat de Russische in Polen woonachtige cartoonist die maandag werd doodgeschoten het slachtoffer lijkt te zijn geworden van een politieke moord. Het weer. In het noorden kan wat regen vallen, elders droog en ook wat zon. Bij een matig aan de kust vrij krachtige wind is het 19 tot 26 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk, er staat bij elkaar bijna 300 kilometer file. Het meeste daarvan staat nu aan de zuidkant van Rotterdam. Het heeft te maken met een gekantelde vrachtwagen op de A15 bij de afrit Brielen. Die afrit is in beide richtingen dicht en ook de oprit op de N57 naar de A15 richting Europoort is dicht. Dat levert lange files op de A15 zelf natuurlijk. Bij Rozenburg eigenlijk tot Spijkenisse ruim 20 minuten vertraging. De andere kant op, Rotterdam-Maasvlakte tussen Rozenburg en de afrit Oost-Voorne is de vertraging ook meer dan een uur. En ook op de N57 Middelburg-Rotterdam tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15 drie kwartier vertraging. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel. Alle rijstroken zijn vrij. Vanaf Culemborg is de vertraging een half uur. En opvallend veel vertraging vanmiddag ook op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen de afrit Beek en de Duitse grens. Daar nu 40 minuten extra reistijd.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Landbouwminister Jamie van Essen zegt dat de natuur in de Peel op de grens van Noord-Brabant en Limburg te herstellen is door te zorgen voor voldoende water. Meer water in de natuur houdt in dat het water in sloten en beken hoger komt te staan. De Peel is er erg slecht aan toe en dat komt door stikstof en verdroging. Vandaag heeft Van Essen op de Veluwe, waar het met de natuur ook slecht gesteld is, een akkoord ondertekend over de regionale aanpak voor het herstellen van de natuur en om ervoor te zorgen dat er weer vergunningen kunnen worden afgegeven. Het Nederlandse kabinet legt 500 miljoen euro op tafel voor militaire steun aan Oekraïne. Defensieminister Jezelgus zegt dat met de helft van het bedrag drones bij de Nederlandse wapenindustrie wordt gekocht en de andere helft gaat naar Amerikaanse wapens die elders niet verkrijgbaar zijn. Jezelgus meldt dat Oekraïne en Nederland op militair gebied nauw samenwerken. Eerder gaf Nederland al een miljard euro aan de productie van Oekraïnse drones uit. Op de N36 bij Almelo is een ernstig ongeluk met 3 vrachtwagens gebeurd. Daarbij zijn gewonden gevallen. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat laat weten dat 2 van de betrokken vrachtwagens elkaar frontaal geraakt hebben. Een derde truck kantelde en belandde in de berm. Verschillende hulpdiensten rukten uit, waaronder de brandweer en een traumahelikopter. De N36 is in beide richtingen tussen Adorp en Wierden-Noord afgesloten. Onbekend is hoe lang dit gaat duren. Een van de oud-leden van de Amerikaanse groep Chicago, Walter Parisader, is overleden. Dat heeft zijn familie meegedeeld. Parisader had Alzheimer. Volgens zijn echtgenote heeft hij dapper tegen die ziekte gestreden, maar is het vanavond helaas voorbij. Het stel was 59 jaar getrouwd. Chicago had bij ons top 10 hits met Baby What a Big Surprise and If You Leave Me Now. Walter Parisader is 81 jaar geworden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden. Morgen een warme zomerdag. Bij weinig wind wordt het 27 tot 33 graden. Later kunnen stevige buien ontstaan. Dit was het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een behoorlijk drukke avondspits met 350 kilometer file. De meeste vertraging is er ten zuiden van Rotterdam. En dat komt door een ongeluk op de A15 bij de afrit Brielen. Op de A15 zijn in beide richtingen de afritten naar Brielen naar de N57 dicht. Dat levert op de A15 zelf lange files op. Vanaf Rozenburg tot Spijkenisse ruim 20 minuten vertraging. De andere kant op tussen Rozenburg en Oostvoorne een uur vertraging. Maar ook op de N57 daardoor file van Middelburg naar Rotterdam. Daar kan je namelijk alleen maar richting knooppunt Ridderkerk. Voor de aansluiting met de A15 levert dat ook 40 minuten extra reistijd op. En op de A12 Utrecht-Arnhem leveren wegwerkzaamheden bij knooppunt Lunetten ook een lange file op vanaf knooppunt Oude Rijn. Daar sta je nu een half uur vast.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.

0: NPO. Weerbericht.
1: Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden. Morgen wordt het heet. De zon schijnt en bij weinig wind wordt het 27 graden in het noorden tot 33 in het zuiden. Later op de dag raakt het in het zuidwesten bewolkt en 's avonds krijgen we met pittige buien te maken. Daarbij worden hagel, onweer en veel wind niet uitgesloten. Zoals het er nu naar uitziet maken de provincies Gelderland, Zeeland en Noord-Brabant de meeste kans op deze stevige buien. De rest van het land krijgt lokaal met een bui te maken. Voor de nacht van vrijdag wordt een echte plaknacht verwacht met 17 tot 20 graden op de thermometer. Vrijdag wordt het nog warmer dan de voorgaande dagen. In de middag tikt de thermometer de 30 graden in de kustgebieden tot plaatselijk 35 graden in het zuidoosten aan. Later op de dag bestaat er opnieuw kans op pittige buien. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Elke dag weer verfrissend en leuk. En je fluit ze allemaal mee hier bij ons op Polderpop Radio.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Landbouwminister Jamie van Essen zegt dat de natuur in de Peel op de grens van Noord-Brabant en Limburg te herstellen is door te zorgen voor voldoende water. Het Nederlandse kabinet legt 500 miljoen euro op tafel voor militaire steun aan Oekraïne. Op de N36 bij Almelo is een ernstig ongeluk met 3 vrachtwagens gebeurd. Daarbij zijn gewonden gevallen. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van de oud-leden van de Amerikaanse groep Chicago, Walter Parisader, is overleden. Dat heeft zijn familie meegedeeld. Parisader had Alzheimer. Walter Parisader is 81 jaar geworden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden. Morgen een warme zomerdag. Bij weinig wind wordt het 27 tot 33 graden. Later kunnen stevige buien ontstaan. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is voor een woensdagmiddag een behoorlijk drukke avondspits met veel bijzonderheden. Vooral veel vertraging is er aan de zuidkant van Rotterdam. Dat komt door een ongeluk op de A15 bij de afrit Brielle. Die is in beide richtingen dicht. Op de A15 daardoor in beide richtingen lange files. Je hebt daar ruim een half uur vertraging. Op de N57 Middelburg-Rotterdam voor de aansluiting met de A15 ook 50 minuten vertraging. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten een half uur vertraging door wegwerkzaamheden. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Boksmeer een half uur vertraging, ook door slecht wegdek. En door de problemen bij Brielle op de A15 is het ook vastgelopen op omliggende wegen, zoals de N218 Oostvoorne-Spijkenisse. Bij Spijkenisse ook 20 minuten vertraging.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
7: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig 35 euro of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De driedaagse G7-top in Frankrijk is afgesloten met een oproep om de druk op Rusland verder op te voeren. De leiders van de zeven grote industrielanden spreken van eenheid in een moeilijke periode. In hun slotverklaring benadrukken ze hun steun aan Oekraïne en het belang van stabiele energieprijzen. Ook willen de landen minder afhankelijk worden van kritieke grondstoffen uit onder meer China. Volgens de Franse president Macron heeft de top laten zien dat de G7 eensgezind blijft. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor nieuwe militaire steun aan Oekraïne. De helft van dat bedrag gaat naar de aankoop van drones bij de Nederlandse wapenindustrie en de andere helft wordt gebruikt voor Amerikaanse wapens, waaronder luchtafweerraketten en munitie voor F-16 straaljagers. Defensieminister Jessegus maakte dat bekend tijdens een bezoek van haar Oekraïnse collega. Nederland investeerde eerder al ongeveer €1 miljard in de Oekraïnse productie van drones. Het KNMI heeft voor morgen en vrijdag code geel afgekondigd vanwege de verwachte hitte. In het hele land, behalve op de Waddeneilanden, kan het vrijdag lokaal 35 graden worden. Vanaf morgen geldt ook het Nationaal Hitteplan. Dat moet zorgverleners en mantelzorgers extra alert maken op kwetsbare groepen, zoals ouderen en jonge kinderen. Het wordt morgen ook al zomers warm met temperaturen tot 32 graden. 'S Avonds en vrijdag en mogelijk ook op zaterdag is er dan bovendien kans op onweer. En de kapitein van de snelboot die betrokken was bij het dodelijke ongeluk op de Waddenzee in 2022 is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof kan niet worden bewezen dat hij onvoorzichtig heeft gevaren. Bij de botsing tussen zijn snelboot en een watertaxi bij Terschelling kwamen 4 mensen om het leven. Van de rechtbank kreeg de kapitein eerder een taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf. Maar het hof oordeelt nu dat hij volgens de regels handelde en de watertaxi juist niet helemaal goed voer. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Veel files worden alweer korter. Er zijn nog steeds wel problemen aan de zuidkant van Rotterdam door een ongeluk op de A15 Europoort Rotterdam bij de afrit Brielle. In beide richtingen zijn de afritten Brielle dicht en dat veroorzaakt richting Rotterdam 40 minuten vertraging. Richting de Maasvlakte is de vertraging zelfs een half uur. Ook op de N57 heb je daar last van Middelburg naar Rotterdam. Voor de aansluiting met de A15 ook een uur vertraging. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Leidschendam is ook een ongeluk gebeurd. Daar sta je nu ook 20 minuten door in de file. En veel vertraging vanmiddag op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Malden en Boksmeer. Hou rekening met een half uur extra reistijd door slecht asfalt.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
7: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Dit is de Gouden Oude Club met Henk Kruijzen op Polderpop Radio.
2: Je zit aan de top bij Polderpop. Luister naar Henkie Panky, Polderpop Radio.
3: En in het nu zich deze dag...

0: zo gaan ze nog een minuutje door. Bonnie Sinclair samen met Unit Gloria. Eind 1972 verving ze zanger Robert Long van Unit Gloria. Ah, en dit was ook zijn hele leuke, hè? En ze zegt net zelf al, hè? Clap your hands and stamp your feet. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Gouden Oude Club. De komende twee uurtjes gaan we muziek draaien uit het jaar 1973. Wat kan je allemaal verwachten van hits uit dat jaar? Nou, we hebben onder andere The Shocking Blue. We hebben Colin Blunstone, 10cc. En we kijken, oh, heel mooi, George Harrison. En dan moet je al twee nog even van uit de kast gaan halen. En veel meer lekkere muziek in deze nieuwe aflevering van de Gouden Oude Club.
1: Radio Bergijk.
2: Radio 1973.

draaide de single versie van Hello Hooray. Alice Cooper vonden het ook op zijn LP Billion Dollar Babies. Hello Hooray, dat was een nummer dat in 1968 ook al opgenomen werd door Judy Collins. Dit was toch wel de meest bekende versie. Alice Cooper, vrienden. En nu tijd voor een heel akelig manneke die steeds maar jouw vriendinnetje afpakt. En dat noemden ze een blockbuster. De Sweet, die zingt erover, vrienden. En het was de Nederlandse nummer 1. Van 3 februari tot 24 februari van het jaar 1973.

Colin Blunstone was een voormalig lid van de Zombies. In die band was hij actief tot en met het jaar 1968. Ah, deze is ook leuk, hè, vrienden. Dat was de Troetelschijf op Hilversum 3. En dat was op 3 maart 1973. Colin Blunstone met zijn Andorra. Ah, dit is ook mooi. 1973, 10cc, The Rubber Bullets. Misschien wel een beetje leuk. Tijdens de Golfoorlog in 1990 en in 1991 weigerde de BBC dit plaatje te draaien. Een hele leuke van 10cc en hun Rubber Bullets. Muziek uit het jaar 1973 in de Gouden Oude Club.

Helaas veel te jong overleden. Mariska Veres van Shocking Blue. 1973 begon het succes danig af te nemen. En eigenlijk vanaf 1974 hebben ze geen deuk meer geslagen in een pakje boter. Misschien ook nog wel een van mijn mooiste vrienden. Hè? 1973, daar is het jaar waar we de muziek uit draaien in deze aflevering van de Gouden Oude Club. En als we 1973 zeggen, dan zeggen we natuurlijk ook de Carpenters. Met de veel te jong overleden Karen Carpenter. Op 4 februari 1983 overleed ze op 33-jarige leeftijd aan een hartstilstand door anorexia. 1973, the top of the world, the Carpenters.

De nummer 1 van 20 oktober tot 10 november 1973. Ah, dit was een mooie, hè. Dit was een hele mooie. The Rolling Stones en Angie. Het verhaal dat ging, dat gebaseerd was op Angie Bowie, de vrouw van David Bowie. Mick Jagger zou daar een relatie mee hebben gehad. Het is nooit helemaal duidelijk geweest of dat ook zo was. Keith Richards, die gaf trouwens altijd aan dat het nummer Angie ging over zijn eigen dochter Angela. The Rolling Stones, in 1973 waren ze weer sinds jaren in Nederland. Op 13 en op 14 oktober speelden ze live in de Ahoy Hall in Rotterdam. En dat was zo'n happening dat zelfs Radio Veronica daar een hele dag Stonesdag van maakte. De hele dag muziek van de Stones op Radio Veronica. Nog een van de mooiste nummers uit 1973, dat komt van George Harrison. Een nummer dat we vinden op zijn LP Living in the Material World en wat op single werd uitgebracht. En wat de nummer 1 werd in Amerika. Give me love and give me peace. En dit is mooi, George Harrison op de slide-gitaar.

Haar eerste grote hit in Nederland, dat was Go Like Elijah. En dit was de opvolger daarvan, You Were My Friend, Chai Coltrane. Ze had een Canadese moeder en ze had een Duitse vader. En dit nummer schreef ze zelf. Het was trouwens alleen maar een hit in Nederland, You Were My Friend. En nu gaan we, vrienden, naar een band die bestond uit Indianen. Maar Hendrik, jongen, dat mogen we niet meer zeggen. Dat zijn voortaan Native Americans. Ja. Vroeger speelden we ook cowboytje en indiaantje. Dat schijnt ook niet meer te mogen tegenwoordig. Dat noemen ze voortaan rolbevestigend. Nou, ik kan je verzekeren, toen ik nog een klein manneke was, een jaar of 4, 5, speelde ik heel graag met mijn buurjongetje cowboy en indiaantje. En mijn buurjongen die moest altijd het indiaantje zijn. Want zijn vader die had een hele grote kippenkooi en daar lagen altijd wat veren in. Dus die kon hij dan mooi in zijn haar steken. Tot we een keer weer cowboytje en indiaantje gingen spelen. En zijn vader die had net de kippenkooi helemaal schoongemaakt. Dus er lagen geen veren. Dus toen trok hij maar een veer uit de reet van de haan. En die haan die was daar niet blij mee. En die vloog mijn vriendje aan. Oh, dat was nog eens leuk, vrienden. Maar dat mag niet meer tegenwoordig. Hè. Dat is dieronvriendelijk. Dit is Redbone. Muziek uit 1973 in de Gouden Oude Club.

das ist ja ganz toll, Mann. Der Cindy und der Bert, oftewel der Jutta Guzenburger en der Norbert Berger. Ze waren trouwens een echtpaar van 1967 tot 1988. En zoals wij in Brabant zeggen, och germ, och germ, och germ. Bert, die overleed in 2012, slechts 66 jaar oud. Immobiele Zondaagse is trouwens, de tekst is geschreven door de Nederlander Dries Holte. Maar bekend van Andres, van Sandra en Andres. Immobiele Zondaagse hoor jij op Pollen Pop Radio tussen 2 en 4 de Gouden Oude Club. En Cindy en Bert, die zongen daarover. 1973 was ook het jaar dat Veronica een officiële omroep zou gaan worden. Ze begonnen eerst met de VOS, de Veronica Omroep Stichting. En al snel daarna werd dat ook langs opgericht de VOO, de Veronica Omroep Organisatie. En die zou later in de jaren 80 nog uitgroeien tot de grootste omroepvereniging van Nederland. Ze hadden diverse acties om leden te werven. En elke dag hadden ze wel meer leden. En dat begeleidden ze met een heel leuk plaatje van Chicago. Feeling Stronger Every Day.

Oh, wat hadden mijn ouders er een hekel aan als ik dit plaatje voor de zoveelste keer weer eens goed hard op mijn zolderkamertje draaide. Mijn vader die draaide regelmatig de stoppen uit de meterkast, zodat zo'n lief eindelijk eens een keer een beetje rustig was bovenop zijn zolderkamer. Oh, mooi dit, hè? Uriah Heep met een nummer dat we ook vonden op een LP Demons and Wizards, vrienden. En dat was natuurlijk uitgebracht op single op Island Records, Easy Living. Nummer dat door vele artiesten nog is gecoverd. En kan je je voorstellen dat Easy Living is zelfs nog ooit gecoverd door het orkest van James Last. Ja. Hey, de ene laatste in het eerste uurtje Gouden Oude Club met muziek uit het jaar 1973. Dat is van de Les Humphrey Singers. En dat doet me een beetje terugdenken aan mijn jeugdvrienden. Hey. Hadden we zo'n hele bekende clown. Dat was Pipo de Clown. En die reed dan rond met zijn wagentje. En dan samen met zijn vrouw. En dat was...

De Les Humphries singles uit het jaar 1973 met de Mama Lou. Ik heb even mijn klokje niet in de gaten gehouden. En ik zie dat het al lang tijd is om het laatste plaatje in te starten. Dat wordt, even kijken, de George Baker Selection en Morning Lights. En daar maken wij even ruimte voor het nieuws. En dan ben ik bij u terug met nog een uurtje heerlijke muziek uit het jaar 1973. Breng ik u weer muzikaal terug naar uw puberteit, vrienden. En dat ga ik doen met de Focus, Steppenwolf. Even kijken. We hebben, oh, we gaan er nog een drag queen bij halen. Daisy Dynamite. Dat was zo'n dame van 1,92 meter en pumpsmaat 46. Even kijken, wat heb ik hier nog meer liggen. Lou Reed. Oh, ook zo. Oh, veel te mooi. Nog even de George Baker Selection, dan het nieuws. En dan weer lekker luisteren naar de Gouden Oude Club. Met muziek uit het jaar 1973.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het UWV wil dat de werkloosheidswet wordt vereenvoudigd. Volgens de uitkeringsinstantie is de WW veel te ingewikkeld geworden en niet meer aangepast aan de huidige arbeidsmarkt. Daardoor moeten veel aanvragen nog handmatig worden beoordeeld en dat maakt het proces volgens het UWV traag en foutgevoelig. Ook pleit de organisatie voor uitkeringen die hoog genoeg zijn, zodat een aanvulling tot het sociaal minimum niet meer nodig is. Het UWV-advies is aangeboden aan de Tweede Kamer. Het kabinet wil de regels voor wapenbezit gaan aanscherpen. Mensen die een wapenvergunning aanvragen of hebben, moeten straks verplicht ook een psychologisch onderzoek ondergaan. Ook komen er mogelijk strengere eisen voor het bewaren van wapens en voor kennis over wapengebruik. Volgens minister Van Weel is de huidige wapenwet te ingewikkeld en onoverzichtelijk. Daarnaast wil het kabinet dat wapenbezitters altijd volledig aansprakelijk zijn voor schade die met hun wapen wordt veroorzaakt. De driedaagse G7-top in Frankrijk is afgesloten met een oproep om de druk op Rusland verder op te voeren. De leiders van de zeven grote industrielanden spreken van eenheid in een moeilijke periode. In hun slotverklaring benadrukken ze hun steun aan Oekraïne en het belang van stabiele energieprijzen. Ook willen de landen minder afhankelijk worden van kritieke grondstoffen uit onder meer China. Volgens de Franse president Macron heeft de top laten zien dat de G7 eensgezind blijft. En de Russische Oreshnik-raket heeft mogelijk ernstige technische problemen. Dat blijkt volgens een Oekraïns onderzoeksbedrijf uit gelekte documenten van Russische defensiefabrikanten. De hypersonische raket zou doelwitten met tientallen kilometers kunnen missen door problemen met een belangrijk navigatieonderdeel. Volgens de onderzoekers zijn kwaliteitscontroles overgeslagen om de productiedoelen van het Kremlin te kunnen halen. President Poetin noemt de Oreshnik een van Ruslands meest geavanceerde wapens. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: daar zijn we weer.
1: Hallo, kindertjes van het hele land.
2: Dit is de Gouwe Ouwe Club met Henk Kruijzen op Polderpop Radio.
3: Dames en heren, hartelijk welkom op deze moderne zender van nu en straks.
4: Another hour of music, how
5: 1973.

0: met mijn dank aan de schattige krulletjes van het Radio Nieuws. Jongens, jullie waren weer dolletjes. Welkom terug bij het tweede uur van de Gouden Oude Club. Met lekkere muziek uit het jaar 1973. Zoals het nummer waar we zojuist mee begonnen. Hocus Pocus van Focus. Dit was trouwens versie 2. Want in 1971 werd er ook al een versie uitgebracht van Hocus Pocus. Die was een beetje ruwer, een beetje grover. En Focus die besloot van, hey, we willen daar toch ook wel het plaatje uitbrengen in Amerika. Maar daar gaan we een beetje wat geliktere versie van uitbrengen. En dat was dan de versie die in 1973 uitkwam. Ah, zometeen lekker meegenieten met de hits uit 1973. Het jaar dat ik 18 jaar oud werd, vrienden. En dat ik dacht dat ik volwassen was. En dat mijn moeder zei van, jongen, jij wordt nooit volwassen. Ze heeft nog wel gelijk gekregen ook. Zometeen gaan we lekker herrie maken. En dat doen we met de Deep Purple. We hebben Grand Funk en nog heel veel meer lekkers in de tweede uurtje van de Gouden Oude Club.
1: Polderpop Radio met Henkie Pankie

plaatje dat er twee keer een hit werd. Steppenwolf en Born to be Wild. De eerste keer was het in 1968. En daarna wordt in 1973 nog een keer opnieuw uitgebracht. En wordt het weer een hit. En Born to be Wild. Het lijflied voor al die ruige mannen, weet je wel. Die stevige kerels met armen zo dik als mijn benen. Van die grote, volle baarden. En die rijden dan op van die hele zware motoren. En zo'n chopper, hè, die ken je wel, hè. Met zo'n heel lang voorwiel. Hè, zo'n soort gemotoriseerde langpootmug. En dan rijden ze rond, hè, op van die BSA, Honda. Sommigen op een Harley Davidson of een Triumph. En dan een Royal Enfield, hè, dat heb je ook nog. Maar de echte, de zware motorrijders, de echte, de crème de la crème, die zie je dan rondrijden op een Spartabet of op een Solex. 1973 was ook het jaar van een drag queen, een zekere Hans van den Hoek. Hij had zijn alter ego als Daisy Dynamite. Hij was 1,95 meter en hij droeg pumps maat 46. En hij scoorde met dit mooie plaatje, Butch Ami, Daisy Dynamite.

0: weet zeker dat alle medewerkers van Buienradar een gruwelijke hekel hebben aan dit plaatje. Albert Hammond, It Never Rains in Southern California. Ja, dan valt er ook niks te voorspellen, hè. Het was trouwens de titelsong van zijn debuut-LP in 1973. Trouwens, in 1984 is dit nummer herschreven door Julio in zijn regenjas als Moonlight Lady. We gaan weer een beetje lekkere herrie maken en dat doen we met Deep Purple. Deep Purple was heel beroemd in Japan. Als ze daar optraden, dan zaten de zalen stampvol en de fans die werden knetter, maar dan ook knettergek als ze aankwamen op het vliegveld van Tokio. Deep Purple besloot een ode te brengen aan al die Japanse fans. En ik ga voor jullie draaien de single versie van Woman from Tokyo.
1: Hey Henkie, niet lullen, ik wil muziek.

Ik wist dat het een keer moest gebeuren vandaag. Heb ik elke keer, als ik een LP heb gedraaid, dan vergeet ik dat ding terug te zetten op 45 toeren. Zoals ook in deze van Gilbert O'Sullivan. Nou, ik zal hem maar gauw in zijn wielenversnelling zetten.

In 1973 maakte zanger Gilbert O'Sullivan net de overstap met zijn mode, met zijn kleding. Hij trad altijd op in van die jaren 30 pakjes, weet je, van die petjes en van die drollevangers. Als je weet wat een drollevanger is, dat is zo'n broek die een stukje boven je enkels ophoudt. Dat noemen ze een drollevanger vroeger. En hij ging over naar normale kleding. Nou ja, maar wat noem je normale kleding, hè? Get Down heette dit nummer. En toen in 1975 Status Quo het nummer Down Down opnamen, hadden ze het eigenlijk geschreven als Get Down. Maar als ze beseften van, hey, Gilbert O'Sullivan die heeft ook al een plaatje uitgebracht met de titel Get Down. Daarom werd het Down Down in 1975. 1973, ja, zoals ik al zei, dan draaien we de muziek van deze aflevering van de Gouden Oude Club. En dan kunnen we natuurlijk ook Stevie Wonder niet overslaan. Oh, hij bracht zo'n hele mooie uit in het jaar 1973. Superstition. En daar zit zo'n heel mooi gitaarriffje waar het plaatje mee begint. En dat gitaarriffje, dat was nog geschreven en gespeeld door gitarist Jeff Beck.

0: 1973 uitgebracht, de debuutsingle van Steeler's Wheel met leadzanger Gary Rafferty, Stuck in the Middle with You. Muziek uit het jaar 1973. Straks heb ik voor jullie nog Grand Funk, ook wel bekend als Grand Funk Railroad. Even kijken, ik heb hier nog een singeltje liggen van Slate. Maar eerst gaan we naar mijn favoriete nummer uit dit tweede uurtje van de Gouden Oude Club. Muziek uit 1973. Dat is van Lou Reed, een fantastische, maar dan nog wel een fantastische zanger. Maar privé een totaal onmogelijke, agressieve en akelige man erin. Maar hij maakte zo'n mooie muziek. Was een hit uit het jaar 1973, Walk on the Wild Side. Een nummer dat gaat over transseksuele, orale seks, mannelijke prostitutie en drugs. Hey, fijn dat je luistert naar de Gouden Oude Club.
1: Dag lekkere rakkers.

0: Oh, je bent zo verwaand, hè? You're so vain. Dan vraag je je af, gaat dit plaatje over jou? Gaat het over mij? Carly Simon, die is de enige die het weet waar het over gaat. Oh, heerlijke muziek uit het jaar 1973. En dat hoor je in deze twee uurtjes van de Gouden Oude Club. En heb jij een favoriet jaar waar jij graag je muziek van wil horen? Uit de 70s of uit de 80s? Mail me gewoon even polderpophenk, als één woord geschreven. Dus polderpophenk@gmail.com. .com zeggen, dat zijn de Amerikanen altijd zo mooi. In 1973 konden we als radioluisteraar ook in één keer luisteren naar het Vlaamse Radio Atlantis. Nou, het was voor Nederlandse oren was het een beetje moeilijk om te verteren. Er zaten nogal wat plaatjes tussen dat je dacht van, nou, they can't be serious. Maar er zat één heel leuk plaatje tussen Atlantis in 1973. Dat was van een zekere meneer Barry Green. Die vond dat niet zo'n mooie naam, dus pakte hij een andere artiestennaam. Hij pakte gewoon een ander kleurtje en hij noemde zichzelf Barry Blue. Het was een plugplaat op Radio Atlantis in het jaar 1973. En dat heet Dancing on a Saturday Night. En ik heb nog even een jingletje klaargezet van Radio Atlantis. Ingesproken door het disjockey Peter van Dam. Nee, geen familie van onze Maat van Dam. Peter van Dam die later naar Radio Mi Amigo ging. En weer later werd hij disjockey bij Radio 10 Gold. En bij de KRO was je onder andere mannen kapot. Maar hier is je nog bij Radio Atlantis.
1: Wie u ook bent en waar u ook gaat, u hebt muziek nodig. En de muziek die u wenst wordt geleverd door Radio Atlantis. Radio Atlantis op 385 meter in de Middengolf.

De vorige eigenaren van dit singeltje die zijn er nou blijkbaar niet al te zuinig mee omgesprongen. Er zitten wat tikjes op, maar dat is nou juist de charme. En al die oude singeltjes, heerlijk oud vinyl van de 45 toeren. De band van Tony Orlando samen met de twee schone deernes van de formatie Dawn uit 1973. Tie a yellow ribbon round the old oak tree. En dan gaan we een beetje herrie maken, vrienden. Dat doen we met een band die eerst bekend werd als Grand Funk Railroad. En later laten ze het railroad eraf en noemen ze zich gewoon Grand Funk. Wat we gaan draaien, dat is een eerste single die in de Billboard Hot 100 kwam en daar ook meteen een nummer 1 werd. En het was de eerste single die ze ook in Nederland uitbrachten. We're an American Band.

0: De een na laatste in deze aflevering van de Gouden Oude Club Muziek uit het jaar 1973. En we kunnen natuurlijk alleen maar afsluiten met misschien wel een van de grootste hits van Golden Earring, ook uit het jaar 1973. Dat is Radar Love, de nummer 1 op 15, 12 en 29 september van het jaar 1973. Heb je een favoriet jaar wat u graag wilt horen in de Gouden Oude Club? Dat kan uit de 70s of uit de 80s. Gewoon even mailen pollepophenk@gmail.com. Ik wens je verder nog een hele fijne dag. Lekker blijven luisteren naar alle programma's die je hoort. En vooral naar de Gouden Oude Club. Wat mij betreft, tot de volgende keer. Hallo.
1: That's all, folks.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Staatssecretaris Thiele wil dat scholen meer aandacht besteden aan taalonderwijs. Volgens haar blijven de taalvaardigheden van leerlingen achter, ondanks jarenlange investeringen in taal en rekenen. Thiele noemt taal de basis voor de ontwikkeling van kinderen en wil daarom extra maatregelen nemen. Ze wil dat taal niet alleen tijdens de les Nederlands centraal staat, maar in alle vakken terugkomt. De staatssecretaris werkt komende maanden haar plannen uit en komt dan in het najaar met concrete voorstellen. Het COA kan asielzoekers die buitenslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel voorlopig geen andere opvang bieden. Door de drukte is er al weken niet voor iedereen plek binnen het centrum. En daardoor brengen vrijwel dagelijks mensen buiten de nacht door. Volgens het COA krijgen kwetsbare asielzoekers voorrang op opvangplaatsen. De organisatie noemt de situatie zorgelijk en wijst opnieuw op het tekort aan opvanglocaties. Meer opvangplekken elders in het land zijn de enige structurele oplossing, aldus het COA. Het UWV wil dat de werkloosheidswet wordt vereenvoudigd. Volgens de uitkeringsinstantie is de WW veel te ingewikkeld geworden en niet meer aangepast aan de huidige arbeidsmarkt. Daardoor moeten veel aanvragen nog handmatig worden beoordeeld en dat maakt het proces volgens het UWV traag en foutgevoelig. Ook pleit de organisatie voor uitkeringen die hoog genoeg zijn, zodat een aanvulling tot het sociaal minimum niet meer nodig is. Het UWV-advies is aangeboden aan de Tweede Kamer. En de twee verdachten van de explosie bij een flat in Amsterdam-Nieuw-West blijven nog zeker 2 weken vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt de mannen van het voorbereiden van een explosie of plofkraak. Bij de ontploffing van afgelopen vrijdag raakten 7 mensen gewond, onder wie de 2 verdachten. Een deel van een gebouw stortte in, honderden bewoners moesten tijdelijk hun woning verlaten. De politie onderzoekt de oorzaak van de explosie nog. Een derde verdachte is inmiddels vrijgelaten. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Staatssecretaris Thiele wil dat scholen meer aandacht besteden aan taalonderwijs. Volgens haar blijven de taalvaardigheden van leerlingen achter, ondanks jarenlange investeringen in taal en rekenen. Thiele noemt taal de basis voor de ontwikkeling van kinderen en wil daarom extra maatregelen nemen. Ze wil dat taal niet alleen tijdens de les Nederlands centraal staat, maar in alle vakken terugkomt. De staatssecretaris werkt komende maanden haar plannen uit en komt dan in het najaar met concrete voorstellen. Het COA kan asielzoekers die buiten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel voorlopig geen andere opvang bieden. Door de drukte is er al weken niet voor iedereen plek binnen het centrum. En daardoor brengen vrijwel dagelijks mensen buiten de nacht door. Volgens het COA krijgen kwetsbare asielzoekers voorrang op opvangplaatsen. De organisatie noemt de situatie zorgelijk en wijst opnieuw op het tekort aan opvanglocaties. Meer opvangplekken elders in het land zijn de enige structurele oplossing, aldus het COA. Het UWV wil dat de werkloosheidswet wordt vereenvoudigd. Volgens de uitkeringsinstantie is de WW veel te ingewikkeld geworden en niet meer aangepast aan de huidige arbeidsmarkt. Daardoor moeten veel aanvragen nog handmatig worden beoordeeld en dat maakt het proces volgens het UWV traag en foutgevoelig. Ook pleit de organisatie voor uitkeringen die hoog genoeg zijn, zodat een aanvulling tot het sociaal minimum niet meer nodig is. Het UWV-advies is aangeboden aan de Tweede Kamer. En de twee verdachten van de explosie bij een flat in Amsterdam-Nieuw-West blijven nog zeker 2 weken vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt de mannen van het voorbereiden van een explosie of plofkraak. Bij de ontploffing van afgelopen vrijdag raakten 7 mensen gewond, onder wie de 2 verdachten. Een deel van een gebouw stortte in, honderden bewoners moesten tijdelijk hun woning verlaten. De politie onderzoekt de oorzaak van de explosie nog. Een derde verdachte is inmiddels vrijgelaten. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Dubai heeft topcrimineel Shurandi Q, bijnaam Tyson, uitgeleverd aan Curaçao. Hij zou inmiddels in Nederland in de EBI in Vught zitten. Tyson geldt als een belangrijk kopstuk van de criminele organisatie No Limit Soldiers. Justitie noemt zijn uitlevering een grote stap in de strijd tegen de georganiseerde misdaad in het Caribisch gebied. Q wordt verdacht van onder meer drugshandel, witwassen en betrokkenheid bij ernstige geweldsdelicten. Door de beperkte beveiliging op Curaçao zit hij voorlopig vast in Nederland. Staatssecretaris Thiele wil dat scholen meer aandacht besteden aan taalonderwijs. Volgens haar blijven de taalvaardigheden van leerlingen achter, ondanks jarenlange investeringen in taal en rekenen. Thiele noemt taal de basis voor de ontwikkeling van kinderen en wil daarom extra maatregelen nemen. Ze wil dat taal niet alleen tijdens de les Nederlands centraal staat, maar in alle vakken terugkomt. De staatssecretaris werkt komende maanden haar plannen uit en komt dan in het najaar met concrete voorstellen. Het COA kan asielzoekers die buitenslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel voorlopig geen andere opvang bieden. Door de drukte is er al weken niet voor iedereen plek binnen het centrum. En daardoor brengen vrijwel dagelijks mensen buiten de nacht door. Volgens het COA krijgen kwetsbare asielzoekers voorrang op opvangplaatsen. De organisatie noemt de situatie zorgelijk en wijst opnieuw op het tekort aan opvanglocaties. Meer opvangplekken elders in het land zijn de enige structurele oplossing, aldus het COA. En door de verwachte hitte dit weekend worden steeds meer Nederlandse hardloopevenementen aangepast of afgelast. De vuurtorenloop in Hoek van Holland is geschrapt vanwege de risico's voor de deelnemers en de vrijwilligers. De marathon in Sneek gaat niet door en in Assen wordt een groot deel van het programma van de TT City Run geschrapt vanwege de hoge temperaturen, luchtvochtigheid en kans op onweer. Eerder dit jaar raakten bij hardloopevenementen veel mensen onwel, sommigen overleden later zelfs. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
4: Eratus Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken. Waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
5: Geen 18, geen alcohol.
6: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.

vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

jij dat ook? Gevoel van rust dat je bekruipt.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Oekraïne zegt dat het met drone-aanvallen Russische bevoorradingslijnen richting de Krim wil ontregelen. Volgens defensieminister Fedorov moet het door de Russen geannexeerde Schiereiland zo steeds verder geïsoleerd raken. Hij zegt dat de aanvallen al effect hebben op de Russische logistiek en het front. Rusland krijgt de Krim volgens hem moeilijker bevoorraad, wat de situatie voor het leger verslechtert. Zijn uitspraken deed hij in een interview op een YouTube-kanaal. Rusland heeft er nog niet op gereageerd. Dubai heeft topcrimineel Shurandi Q, bijnaam Tyson, uitgeleverd aan Curaçao. Hij zou inmiddels in Nederland in de EBI in Vught zitten. Tyson geldt als een belangrijk kopstuk van de criminele organisatie No Limit Soldiers. Justitie noemt zijn uitlevering een grote stap in de strijd tegen de georganiseerde misdaad in het Caribisch gebied. Q wordt verdacht van onder meer drugshandel, witwassen en betrokkenheid bij ernstige geweldsdelicten. Door de beperkte beveiliging op Curaçao zit hij voorlopig vast in Nederland. Het COA kan asielzoekers die buiten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel voorlopig geen andere opvang bieden. Door de drukte is er al weken niet voor iedereen plek binnen het centrum. En daardoor brengen vrijwel dagelijks mensen buiten de nacht door. Volgens het COA krijgen kwetsbare asielzoekers voorrang op opvangplaatsen. De organisatie noemt de situatie zorgelijk en wijst opnieuw op het tekort aan opvanglocaties. Meer opvangplekken elders in het land zijn de enige structurele oplossing, aldus het COA. En mensen met een speciaal NS-zomerabonnement krijgen een seintje als hun abonnement bijna afloopt. Dat heeft staatssecretaris Bertram met de NS afgesproken. Met dat nieuwe zomerticket kun je 2 maanden lang onbeperkt reizen in de daluren voor €49 per maand. Daarna loopt het abonnement automatisch door als duurder flexabonnement. Bertram zegt dat er aandacht is voor betere informatie aan reizigers. Maar vragen over soepel omgaan met te laat opzeggen beantwoordde de staatssecretaris niet. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A10, de ring van Amsterdam. Tussen Landsmeer en Durgerdam bij de Zeeburgtunnel is de vertraging iets minder dan 10 minuten door wegwerkzaamheden. Werkzaamheden veroorzaken ook file op de A12 Den Haag-Arnhem bij Driebergen. Daar is de vertraging nu 5 minuten.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, heeft de rente weer ongemoeid gelaten. Het is het eerste rentebesluit onder de nieuwe voorzitter Kevin Warsh. De Fed spreekt van aanhoudend hoge inflatie en een sterke arbeidsmarkt, maar ziet nog geen reden om in te grijpen. Wel zijn de vooruitzichten verslechterd en ligt de inflatie nog altijd boven de doelstelling van 2%. Volgens de centrale bank blijft het beleid de komende jaren gericht op het herstellen van de prijsstabiliteit, wat dat ook zal kosten. Oekraïne zegt dat het met drone-aanvallen Russische bevoorradingslijnen richting de Krim wil ontregelen. Volgens defensieminister Fedorov moet het door de Russen geannexeerde Schiereiland zo steeds verder geïsoleerd raken. Hij zegt dat de aanvallen al effect hebben op de Russische logistiek en het front. Rusland krijgt de Krim volgens hem moeilijker bevoorraad, wat de situatie voor het leger verslechtert. Zijn uitspraken deed hij in een interview op een YouTube-kanaal. Rusland heeft er nog niet op gereageerd. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen, zo blijkt uit onderzoek van Wetterskip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten en daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
6: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij AstroTV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939 of ga naar www.astrotv.nl.

0: in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen, zo blijkt uit onderzoek van Wetterskip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen, zo blijkt uit onderzoek van Wetterschip Friesland. Dat waterschap pleit voor een Europees verbod op PFAS. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag, bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
5: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een 3-daags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen, zo blijkt uit onderzoek van Wetterskip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen, zo blijkt uit onderzoek van Wetterschip Friesland. Dat waterschap pleit voor een Europees verbod op PFAS. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag, bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een driedaags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreekt